0: Het is bijna 5:53. Goedemorgen, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, er komen in Brussel 50 extra agenten bij om het drugsgeweld te controleren.
1: Ja, en ook de speciale eenheden krijgen versterking van de bijzondere bijstandsteams van de federale politie. Dat besliste binnenlandminister Kenten na topoverleg gisteravond, onder meer met alle 19 Brusselse burgemeesters. Die gaan hun eigen lokale politie ook laten leiden door één zogenaamde gold commander die alles coördineert. En dat is Michel Govaerts, de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Helsen. Heel wat landen gaan Nepal helpen na de dodelijke aardverschuivingen en modderstromen door het instorten van een gletsjer. Minstens 160 mensen kwamen om, maar de Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers, want er blijven 600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. India stuurt 10 ton hulpgoederen beter naar de getroffen regio. En China stuurt transportvliegtuigen, helikopters en ander materiaal. En het Internationaal Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal. Sport met tennis. Elise Mertens. Dat is lang geleden, staat in de kwartfinales van het toernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar tweede ronde de Hongaarse lucky loser Udvardi in 3 sets. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. Met het toernooi in Monterrey bereidt Mertens zich voor op de US Open in New York, dat nu zondag start. En Romelu Lukaku plaatste zich met de Turkse Fenerbahçe gisteravond voor de competitiefase van de Champions League voetbal. Het won de terugwedstrijd van de laatste voorronde op het veld van het Franse Olympique Lyon met 1-2. De wedstrijd in Istanbul eindigde vorige week op 1-1.
0: Ja, met een prachtige goal van onze landgenoot Malik Fofana voor Olympique Lyon. Ja. Maar het heeft niet mogen zijn.
1: Nee, er was even wat hoop voor de Fransen, maar helaas.
0: En Lukaku die zei in een interview achteraf dat hij wel trainer wil worden in de toekomst.
1: Ja, hij zegt, iedereen weet dat, want ik bekijk alle wedstrijden om mij zo voor te bereiden op mijn carrière als trainer. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd.
1: Zou het bij Anderlecht zijn?
0: Ja, wie weet. Doe me niet dromen, Bart. Doe me niet dromen.
2: Nostalgie weer.
1: Er komen vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon door. Maar deze namiddag komen er opnieuw meer wolken. En vanavond vallen er onweersbuien. Maxima vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen wisselvallig met soms stevige buien en tot 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. Toch wel eens kijken naar het weekend, dat laatste vakantieweekend. Het wordt bewolkt met soms buien. Bij zo'n 17 tot 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Tot 31 graden. Ik heb mij volledig gemist. Ik heb een dikke trui aangedaan
1: ik
0: vandaag.
1: Ik heb mijn korte broek aangedaan.
0: Ja, mannetjes. Ik zal hier wat dat wordt die zweten.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
0: Donderdag met de day van donders veel zin in. En vooral met de day van dikke platen die ik voor je klaar heb staan. Jimmy Nail met Ain't No Doubt. We beginnen met Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Dat is meezingen hoor. Ben je al wakker? Laat gerust van je horen. En de nostalgie heb hoor.

0: crimineel en ain't no doubt. Meteen Denis van Blondie lekker meezingen in die vroege ochtend.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dag Sander. Het is alweer donderdag vandaag.
0: Een donderdag met de D van een donders goede dag, hoop ik eigenlijk.
2: Een donders goede dag. Amai, Sander, dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, is dat?
2: Nee.
0: Oh, nee, kijk, je leert wel, elke dag leer je iets bij van mij.
2: Ja, ik weet nu niet of ik daar wil bijleren zo worden. Hoe is het nu?
0: Zeer goed. Ik heb lekker geslapen, maar hoe is het met de immer ravissante Veronique de Kok? Want vorige nacht had je een horrornacht.
2: En nu had ik een korte nacht.
0: Een korte nacht, maar geen horrornacht.
2: Nee. Ik was zodanig moe gisteravond. Ik had een défilé in Bree, wat toch van bij mij thuis een eindje rijden is. Dus het was een korte, maar goeie nacht. Ik was zo moe.
0: Défilé, dus een modeshow, hè?
2: Een modeshow, ja. Défilé, modeshow. Ja, voor mij lijkt dat allemaal een fashion show.
0: Is dat dan echt op de catwalk? Of
2: een fashion show is op de catwalk,
0: dat lijkt mij zeer stresserend.

vandaag de laatste dag werken en dan klaarmaken om op vakantie te vertrekken naar Oostenrijk. En ook Nancy uit Antwerpen stuurt goedemorgen Sander en Vero. Weer trouw op post in Antwerpen stad met mijn bus. Ook voor haar is het de laatste werkdag en dan vakantie tot 18 september. En ook Mike van Lijssebetten stuurt een prachtige foto van de zonsopgang. Stuurt goedemorgen, al 4 uur onderweg met de vrachtwagen en al 4 uur aan het wachten op jullie. Ah, wel Mike, we zijn er eindelijk. We gaan eraan beginnen. Zometeen krijg je weer een levensvraag die uit onze chique bak rolt. Maar eerst, had ik het jou beloofd, meezingen met Blondie en Denis. Goedemorgen.

0: Kort maar krachtig. Denis van Blondie, het is blijkbaar voor veel mensen de laatste werkdag vandaag. Wat ook voor Katrijn uit Bree is het de laatste werkdag. En dan 2 weken verlof. Maar al die mensen met dat verlof in zicht, geniet er maar lekker van.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Goedemorgen, we zijn er weer. En je weet misschien ondertussen wat het eerste is wat wij doen vandaag. Dat is natuurlijk ook weer onze kauwgommachine in gang draaien. Ja,
0: het eerste wat ik doe is een koffie nemen, hoor, als ik hier toe kom. Maar dan, op de tweede plaats, komt de kauwgomballenmachine.
2: Nee, de koffie nog niet.
0: De koffie is pas voor na de levensvraag.
2: Nee, zelfs dan nog niet.
0: 7 uur pas, eerste koffie?
2: Ja, misschien dan.
0: 7:30.
2: Okay, ja, ik ben wakker.
0: Laat ons bij de les blijven. Die kauwgomballenmachine, hoe zit dat nu juist?
2: En wel, elke ochtend rolt daar een levensvraag uit, zoals je dat noemt. Een vraag die je ons kan stellen, want ook jij mag natuurlijk jouw vragen doorsturen in onze app. Die droppen we dan mee in dat machine hier. Ik zal nog eens draaien, hè. Momentje. Hè.
0: Ja.
2: Ja, ik heb er hier een eens, hè. Ah, dat vind ik een goeie. Dat vind ik wel een interessante. Ik denk dat ik bij u al wel een vermoeden heb. Sandertje, ben jij een propper of een vouwer? Het gaat over toiletpapier,
0: okay.
2: Hè?
0: Okay, okay,
2: voor alle duidelijkheid.
0: Ja, ik heb een heel duidelijke mening daarover. Ja,
2: ja, er zijn 2 soorten mensen in die categorie. Maar bon, bij welke behoor jij?
0: Behoor ik? Wel, je zal dat horen zometeen.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Mannekes, het is eind augustus, hè?
6: Ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur.
10: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is me.

0: kleuren.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor?
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Hey, Gieswinne van de Skeps hier en een goede morgen. En het kunnen soms hard times zijn om uit je bed te geraken, maar dat gaat een stuk gemakkelijker.

0: niet kapot maken, hè, Veronique.
1: Nee, nee, ik was aan mijn volumeknopje aan het draaien.
0: Ja, maar dat zal wel. De verzekering kijkt mee, hè. En ik zes ondertussen met Never Tear Us Apart. Meteen krijg je Chenise met I Love Your Smile.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: De vraag van de dag. Een hele belangrijke vraag vandaag. Ben jij een propper of een vouwer? Sander, ik denk dat jij heel veel papier gebruikt en dat jij heel veel vouwt.
0: Ja, haal.
1: Ja. Voilà, mensenkennis.
0: Nee, ik gebruik inderdaad veel papier.
1: Voilà.
0: Ja, want ik ben als de angst om er door te schieten.
1: Uiteraard.
0: Dat vind ik heel erg.
1: Door te schieten?
0: Met uw vinger zo, ja, door het papier.
1: Maar wacht, je moet deftig papier kopen, hè?
0: Ik koop
1: niet zo
0: papier.
1: Twee laagjes nee, papier, hè?
0: Nee. Maar ik ben dus wel duidelijk een vouwer en ik vouw hem zo rond mijn hand een keer. Zo.
1: Snap je? Oh, rond uw hand dan ook nog eens?
0: Nee, ik doe hem rond mijn hand en dan pak ik hem vast.
1: En hoeveel bladjes zijn dat dan?
0: 3, 4, ja. En jij? Ben jij een propper of een vouwer?
1: Ik ben ook een vouwer.
0: Tuurlijk. Maar bestaan er proppers?
1: Ja.
0: Überhaupt?
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, in de app.
1: Je maakt zo'n propje. Ja.
0: In de app zie ik er ook wel een paar.
1: Er zijn de meningen echt verdeeld, hè?
0: Ja, Frederik bijvoorbeeld, die zegt wel, ik ben een vouwer. Dan heb ik ook nog Tom die wel zegt, ik ben een propper. Denk dat dat uit gemak is dat ik dat doe, uit snelheid. Snap ik ook ergens, zou het zelf nooit doen. Wie zie ik hier nog? Lotte. Lotte is een vouwer en Jonathan is ook een propper. Het zijn precies veel mannen die proppers zijn.
1: Ik ga daar niet op reageren.
0: Maar dus de mening...
1: Maar weet je wat ze ook doen, die proppers? Die gooien eerst ook een prop in de pot voordat ze naar het toilet gaan.
0: Om de splash niet te horen. Ja. Zo. Ja, ja, dat ook soms ook.
1: Maar weet je wat voor papierverlies dat is, joh?
0: Ja, dat is een enorme verspilling. Maar het is dus duidelijk, in de app is het ongeveer 50-50.
1: Ja, ook daar zie je twee categorieën. Maar het is een beetje 50-50, hè?
0: Ja, wel, om nog even terug te komen op dat wc-papier trouwens. Want dat vind ik eigenlijk misschien nog belangrijker. Mm. In het begin van onze relatie, toen mijn vriendin en ik samen waren, hadden wij discussie over het wc-papier. Zij kocht zo van dat eco-papier. Ken je dat? Van dat schuurpapier.
1: Wat is dat?
0: Dat is van dat donkerder papier, dunner. Maar ook
1: zo groffer.
0: Ja.
1: Oh, nee.
0: Precies schuurpapier.
1: Nee.
0: Verschrikkelijk.
1: Nee. Dat moet zacht zijn om tolken.
0: Meer laags.
1: Ja, liefst ja. Niet te dun ook niet. Hè.
0: En zo graag zo met een roze streep in of een blauwe streep of zo.
1: Ja, geen bruin streep, hè.

0: David Bowie met China Girls. En meteen krijg je nog Sister Sledge met We Are Family. En jouw all-time favorite komt eraan, Veronique.
1: Ja. Ja, echt waar. Ik heb die non-stop uren aan een stukje afgespeeld toen ik naar Frankrijk reed.
0: En sindsdien zit die man in je hart.
1: Ja.
0: Je hebt hem ook al ontmoet.
1: Ja.
0: En dat, ja...
1: Leuk, hè?
0: Over wie ligt Veronique de Kok eigenlijk bijna in zwijm? Je hoort het zo meteen na Sister Sledge.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh.
5: Zegt.
8: Oh, Quadro.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Hoi, Ellen Kallebout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
13: Goed.

0: Een hele goede morgen. Het is echt wel een hele goede morgen als ik Michael Bublé hoor. Zalig is
1: ja, we hadden het daaruit natuurlijk over Michael Bublé, de artiest waar ons Veronique van in zwijm valt. Ondertussen is het 6:40. Goedemorgen.
0: Ja, en dat betekent dat we natuurlijk ook eens naar de ja-nee-vraagjes van de tafel van Gert van gisteravond gaan kijken. Jullie berichtjes zijn natuurlijk ook nog altijd welkom in onze nostalgie-app, dus laat gewoon weten wat jouw mening daarover is. Hè?
1: Ja, de vraag waar we het vandaag over hebben is, zou jij je kind op internaat sturen? 32% van de kijkers gisteren zou het kind wel naar het internaat sturen, 68% niet. En Veronique, ik kan zeggen dat die vraag jou wel nauw aan het hart ligt eigenlijk.
0: Ja, ik heb daar persoonlijk ervaring mee, met mijn thuiservaring. Ja,
1: maar dat is allemaal voor na 7
0: ja,
1: uur natuurlijk,
0: sowieso.
1: Hoe dat zit. Eerst gaan we eens kijken hoe de tafelspringer zich gisteren overdacht. Schrijver Christophe Fekeman was aan tafel en ook comedienne Jade Mintjes. En die kijkt wel heel positief terug op haar tijd op het internaat.
2: Ik hoop elke dag dat ik wakker word. Alsjeblieft, laat het allemaal een droom zijn en laat mij terug wakker worden op internaat.
3: Echt?
2: Ah, ja. De laatste tijd van mijn leven. Ik zat met Peter zijn dochter op internaat.
4: Ja, klopt, ja.
2: Gert zijn dochter Marie heeft ook op hetzelfde internaat gezeten.
5: Ja, maar was dat wel een echte school?
2: Dat was eigenlijk... Een soort zomerkamp, hè? Ja,
6: het lijkt me toch een beetje tegennatuurlijk te zijn. En als de kinderen zelf vragende partij zouden wezen, ja, dan zou ik toch dat ervaren als ouder, stel ik me voor, als een...
5: Doe het niet
6: toch enigszins als een veegteken.
1: Als een veegteken, dat is natuurlijk een schrijver.
0: Van doe ik het goed of niet?
1: Hoe zit het bij jou? Zou jij jouw kind op internaat sturen, ja of nee?
0: Nee, wel, stuur het even in onze nostalgie-app en dan gaan we er na 7 uur op verder.
1: Misschien wel het anthem van veel jongeren op internaat. Bon Jovi met It's My Life. En daarna krijg je nog Gladys Knight. Goedemorgen.

0: lijkt mij zo plezant om een Bond-song te mogen maken als artiest.
1: Ah, ik was aan een Bond-girl aan het denken. Om mee te doen in zo'n film, dat moet toch de max zijn?
0: Zou jij Bond-girl willen geweest? Of
1: ja,
0: zijn
1: wel. Iedereen wil, elke vrouw wil dat toch?
0: Bond-girl.
1: Allee jong, tuurlijk, top.
0: En wie,
1: graaf.
0: Wie was dan zo jouw favoriete James Bond? Is dat dan Sean Connery? Nee, is dat dan toch Daniel Craig?
1: Nee, die zeker niet.
0: Nee?
1: Nee, Pierce Brosnan dan.
0: Dat snap ik ook wel. Dat
1: ja,
0: snap
1: die
0: ik ook
1: zo
0: wel.
1: Die show, die allure zo, ja, dat vond ik wel cool.
0: Daar kreeg je het wel warm van eigenlijk.
1: Ja, dat nu ook weer niet.
0: Ondertussen zijn we nog bezig over de ja-nee-vraag van de dag. Daar gaan we elke dag op door uit de tafel van Gert. En vandaag eigenlijk een heel simpel, hè, Veronique?
1: Ja, internaten, dat is natuurlijk heel populair bij de jeugd. Sommigen vinden het leuk, sommigen dan weer niet. Maar wat vind jij daarvan? Zou jij je kind, of heb je misschien zelf op internaat gezeten? Laat eens even weten in onze nostalgie-app.
0: Ja, en na 7 uur gaan we erop verder. Ondertussen krijg je nog Culture Club. And do you really want to hurt me?

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeperchase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
8: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 3:07. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, in Brussel komen er 50 extra agenten bij om het drugsgeweld aan te pakken.
11: En ook de speciale eenheden krijgen versterking van de bijzondere bijstandteams van de federale politie. Dat beslist de binnenlandminister Kentijn na topoverleg, onder meer met alle 19 Brusselse burgemeesters. Die gaan hun eigen lokale politie ook laten leiden door één zogenaamde gold commander die alles coördineert. De daders van het drugsgeweld zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Volgens Nationaal Drugscoördinator Ine van Wijmers gaat het om zo'n 35.000 jongeren.
12: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
11: Heel wat landen gaan Nepal helpen na de dodelijke aardverschuiving en modderstromen door het instorten van een gletsjer. Minstens 165 mensen kwamen om, maar de Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers. Want er blijven zeker 800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en veel andere toeristen. India stuurt 10 ton hulpgoederen naar de getroffen regio en China stuurt transportvliegtuigen, helikopters en ander materiaal. En het Internationale Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Nepal. Sport met tennis. Elise Mertens, dat is lang geleden, staat in de kwartfinale van het toernooi van Monterrey in Mexico.
13: Ja, voor de mensen die het niet weten, onze Bart is daar helemaal zot van, hè, van Elise Mertens.
14: Ja. Jawel.
15: Dat is het minste dat je kan zeggen, Bart.
11: Oké, ze versloeg in haar tweede ronde de Hongaarse lucky loser Udvardi in 3 sets. In de kwartfinale speelt onze Elise Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. Met het toernooi in Monterrey bereidt Mertens zich voor op de US Open in New York, dat nu zondag start. En Romelu Lukaku die plaatste zich met de Turkse Fenerbahçe, zijn nieuwe club, gisteravond voor de competitiefase van de Champions League voetbal. Het won de heenwedstrijd van de laatste voorronde op het veld van het Franse Olympique Lyon met 1-2. De heenwedstrijd in Istanbul eindigde vorige week op 1-1.
13: Allee, nog een kus van de meester voor onze Elise. En dan mag ze weer een bank vooruit.
16: Oh. Nostalgie weer.
11: Je bent zo lief. Er komen vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon door. Deze namiddag komen er opnieuw meer wolken. En vanavond stevige onweersbuien met veel regen. Maxima vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen wisselvallig met soms stevige buien en 23 graden. Aan zee waait een stevige wind morgen tot 70 km per uur. En eens kijken naar het laatste vakantiezomerweekend. Dan wordt het helaas bewolkt met soms buien en 17 tot 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
17: Sander en Veronique.
10: Goedemorgen donderdag. Nog één keer slapen en we mogen officieel vrijdag roepen. Tot dan houden Sander en ik je wakker met goede muziek en net genoeg onzin. Koffie klaar? Welkom in onze club.

0: Goedemorgen, het is 7:03. Ik hoop dat jij dit vroege uur aan het genieten bent van een lekker tasje koffie of thee. Wij zorgen niet voor melk of suiker, wel voor de beste hits daarbij. En het wordt straks natuurlijk ook weer heel magisch, hè? Want om 7:45 spelen we weer de quiz van je leven, waarmee je tickets voor Disneyland kan winnen. Gisteren heeft luisteraar Chris gewoon de volle 4 tickets binnengehaald. En jij kan dat straks ook doen, hè.
1: Eerst wil ik nog zeggen welke leuke hits eraan kwamen.
0: Oh, oké, dat mag jij altijd even melden.
1: Oh, dat mag ik altijd
0: dat
1: even.
0: Mag je even melden.
1: Oh, dankjewel.
0: Ik wilde de mensen vragen om ook op te roepen om deel te nemen straks met de quiz van je leven.
1: Ik wou de mensen vragen om ook op te roepen. Ik wou de mensen vragen om... Dus jullie moeten ook oproepen met spandoeken en zo op straat en alles.
0: Tuurlijk,
1: graag. Laat mij nu een keer uitspreken. Ik wou zeggen dat Queen eraan komt met You Don't Fool Me. En we gaan straks ook naar de megahit van Bluff en Gijke Arnaert luisteren over dat klein dorpje daar in Zeeland. Maar eerst moeten we het hebben over de tafel.
0: Een van de ja-nee-vraag van gisteravond ging over internaten. Want zou jij je kind naar een internaat sturen? Of heb je misschien zelf op internaat gezeten? Gaan wij onze bordjes eens even in de lucht steken, samen met de producer.
1: Dus de vraag is, zou jij je kind op internaat sturen? Ons Veronique die zegt ja.
0: Ja.
1: Ik zeg nee. En Jari, onze producer, zegt ook nee. Veronique, vertel.
0: Ah, wel. Ik heb 2 kinderen. Mijn oudste is nu 21. Waarom heb ik die ooit op internaat gestoken? Omdat in mijn geval dan een gescheiden situatie, als je niet allebei aan dezelfde kar trekt en niet allebei dezelfde mening hebt over school en over opvoeding en over discipline, dan was het in ons geval het best dat hij op internaat ging. Voor de regelmaat, voor effectief de discipline, vond ik dat voor Sébastien de beste oplossing.
1: Ja, anders heb je de ene... Ja, dat snap ik nu wel. Je hebt dan bij de ene gezin heb je die
0: ja,
1: regels
0: dus dat,
1: en
0: dan
1: stijl.
0: Ja, volledig in de soep. Dat ging echt niet. Dat ging echt niet. En vooral, wat ik nu achteraf heb gehoord, na zijn schoolcarrière, zal ik het noemen, hij vond dat de mooiste tijd uit zijn leven en heeft nu nog altijd mega contact met al die jongens die daar ook zaten.
1: Al die vrienden die hij daar gemaakt heeft.
0: Voilà. Hij noemt dat een hele andere band die je daar maakt. Je zit in hetzelfde schuitje en dat zijn vrienden voor het leven.
1: Ja, waarom dat ik nee zeg? Omdat ik zat ook op een middelbare school waar een internaat aan was.
0: Mm-hmm.
1: En ik, misschien in mijn herinnering, dat leek mij zo heel koud, het internaat waar wij zaten.
0: Yeah.
1: Dat leek heel afstandelijk, maar misschien was het ook, ik heb het misschien zelf ook ingevuld, hè, maar dat zag er niet zo leuk uit, vond ik zelf als kind. Dus daarom heb ik daar altijd zo'n beetje een dubbel gevoel aan overgehouden.
0: Okay.
1: En ik dacht echt, ik zou hier echt nooit willen zitten. Maar ja, het is ook heel hard afhangt natuurlijk van internaat tot internaat.
0: Ja.
1: En als je er zelf zit, dan kan ik me inbeelden dat je op een soort groot kouskamp zit. Ook in de nostalgie heb je veel reacties, even.
0: Ja, Guy uit de Beersen die stuurt, nee, nooit op internaat. Als je kinderen wil, dan moet je ze niet wegsteken in een internaat. Wij vonden het al verschrikkelijk dat onze kids op school in de voor- of nabewaking moesten blijven als ze klein waren. Maar in de app zijn er ook veel luisteraars die wel fan zijn van het internaat, hè?
1: Freya Dadizele was 5 jaar toen hij op Don Bosco in Kortrijk zat. Heel veel respect gekweekt en manieren daar. Dus zeker ja. En ook Ewout stuurt, ik heb op het internaat gezeten in een specialisatiejaar. Het was de tijd van mijn leven.
0: Ja, en we hebben ook nog Heidi uit Kruibeke, die hangt aan de lijn. Goedemorgen, Heidi.
2: Goedemorgen, Sander en excuseer, Veronique.
0: Je hebt zelf ook op internaat gezeten. Hoe was jouw tijd daar?
2: Een klein beetje dubbel, maar het was wel een leuke tijd. Want in de tijd dat ik daar zat, was het nog zo in een strenge internaat met mijn zusters.
0: Ah, met de nonnetjes. Ja.
2: Dat was echt zo nog, ja, like Sandra zegt, heel cool eigenlijk wel een beetje. Met allemaal in de slaapzaal samen slapen, met bedjes allemaal naast elkaar zo. Met paravannetjes tussen.
0: Oei.
2: Maar het was ook wel een leuke tijd. We hebben samen met de kinderen die er zaten wel ook een goede band samen. Omdat we daar ook onze tijd samen doorbrachten. Dus eigenlijk was het dubbel, maar ik vond het leuk ook.
1: Ja, Heidi, ik kan me ook inbeelden dat hij dan veel kattenkwaad en fratsen uithaalt. Wat is zo het gekste dat jij ooit hebt uitgestoken op internaat?
2: Wie mag je dat zeggen?
1: Ja, het is verjaard, het is verjaard, Heidi, het is verjaard.
2: Ja, we hebben de kap van de non verstopt.
1: En waarom?
2: Omdat dat de slechtste van allemaal was.
0: Oei. En hebben ze ooit weten gekomen wie dat gedaan had?
2: Ja.
0: Oei.
2: Ze wisten direct dat ik dat was.
1: En wat was de straf dan, Heidi?
2: We moesten straf schrijven en in een hoek gaan staan.
1: Maar bon, je hebt er wel een verhaal voor het leven aan overgehouden, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, maar ik denk dan nogal dikwijls aan terug en ik vind het wel gezellige tijdjes. En eigenlijk, dat zou voor de jeugd soms niet slecht zijn, voor een beetje terug wat discipline.
1: Voilà. Dat snap ik. Ook. En dan kunnen ze af en toe eens de kap van de nonnen verstoppen.
2: Ik denk dat die er niet meer zoekt.
1: Ah ja, die is haar kap nog aan het zoeken.

0: morgen, 7:15. Zo'n tripje naar Zuid-Hollanden. Wel, dat zou ik wel zien zitten weer. Aan de zee, dat is altijd leuk, hè. Zit jij aan een strandganger, Sander?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik haat dat echt. Dat zand kruipt overal tussen je tenen. Je moet aan je voeten gaan afspoelen. Oh, verschrikkelijk. Uw handdoek waait weg. Je moet er dan zand op liggen. Dan zit er zand in je broek.
0: Zand op uw handdoek leggen?
1: Ja, zo dat dat niet wegwaait, hè. Zo wat ingraven. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Jij,
1: jij bent zo'n strandganger die op bedjes gaat liggen, zeker?
0: Nou, dan even zo.
1: Maar
0: nee, ik ben niet iemand die... Nee, gelijk een barbecue en omdraaien. Nee. Maar op het strand, dat is toch keileuk? Met een bal met de gasten, in de zee, palettetjes met de kinderen. Dat is toch top?
1: Aber, ga jij naar het strand? Zal ik op het terras gaan zitten?
0: Oh, dat is gezellig.
1: Ja.
0: Goed eens met twee naar het strand. Elk apart die doen. Oh, tof. Jij bent een toffe guy.
1: We zullen straks eens horen bij Erwin wat voor weer het wordt. Misschien kan je dan nog eens naar het strand dit weekend.
0: Nou. Amai, dat is een gezellige.
1: Het is kwaadser, hè?
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Schat, ik zie je graag.
14: Ja, maar...
13: Maar nee, geen maar.
14: Oh.
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
18: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
17: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
18: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
20: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: Een stek met friet zongen wij vroeger. Le chic, c'est... Nee, le freak, c'est chic. Zo meteen krijg je U2 met One. Maar eerst is er de man die vertelt wat je aan moet vandaag.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen, Erwin. Gisteren mocht ik mijn dikke trui eigenlijk thuis laten. Nu, vandaag, wie staat er in onze studio? Onze Sander met, ik denk, zijn dikste wintertrui ooit. Heb je het niet begrepen, denk ik, hè? Het ging toch warm worden vandaag, dacht ik?
3: Absoluut. Ja, dan heeft Sander naar dat weerbericht van gisteren niet goed geluisterd, want het wordt vandaag gewoon de warmste dag van de week.
2: Ja, Sander, begin er al te strippen, jong. Kom.
0: Oh, rustig. Daar vraag ik geld voor. Maar ik heb dat blind uit mijn kast gepakt. Maar wat mag ik dan verwachten? Moet ik me straks gaan omkleden, Erwin?
3: Ja. Van animo op de weerkaarten, dat kan je vandaag verwachten. Het begint vanmorgen al met wat regen. Dat is nu het geval in de omgeving van Bergen en Doornik. En die regen die schuift langzaam op richting Brussel. Het is wel zo dat de regen in de loop van de voormiddag en rond de middag, dan verdwijnt die weer, dan komt de zon op meerdere plaatsen tevoorschijn. En het is dan, op dat moment dat het zo warm wordt, 8, 29 graden, misschien dat ze daar in de provincie Limburg nog ergens een 30 graden vandaag halen. Maar je hoort me al een beetje komen. Vanmiddag, vanavond en vannacht ontstaan nieuwe onweersbuien. En dat in combinatie met die warmte. Ja, dat gaat toch het ene en het andere teweeg brengen op de weerkaarten. Kans op hagel, zware windstoten. Dat zal niet overal het geval zijn. Je weet hoe dat gaat met onweer. Op de ene plek alles, op de andere niks. Maar waar het tot een onweer komt, kan het leiden tot wateroverlast. Toch een beetje voorzichtig zijn. Als je vanavond bijvoorbeeld de weg op moet, misschien dat je nog droog op het werk raakt met de fiets. Maar terugkomen, dat wordt dan weer een ander verhaal.
2: Oh, zeg, in dat laatste weekend van die grote vakantie, gaat er nog buiten gespeeld kunnen worden?
3: Wel, morgen is ook al niet zo goed. Dan blijft het wisselvallig. Die buienmolen die blijft op volle toeren draaien met nog altijd kans op onweren en hagel. En het wordt ook iets frisser. Maar het is nog altijd geen weer om je dikste trui uit de kast te halen. Want 2, 23 graden, dat valt mee. En dat zijn ook de temperaturen voor tijdens het weekend. Blijft aan de wisselvallige kant. Ik zou zeggen, licht wisselvallig. Want de langdurige droogte, droge momenten overheersen wel, zowel op zaterdag als zondag. Maar ja, die één enkele bui, die moeten we er toch bij nemen.
2: Oké dan.
0: En nu sta ik hier schoon met mijn dikke trui. En het ergste van al, Erwin, Veronique vindt het ook nog eens een lelijke trui die ik aan heb.
3: Ja.
2: Smaak is koop, hè.
0: Dat heb je toch gezegd?
2: Dat heb ik gezegd, ja. Ik vind die niet zo wauw.
0: En ik zal hem maar uit doen dan, ja.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, bijna 7:55. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven. En Bart, in Nepal stierven al minstens 165 mensen na de dodelijke aardverschuivingen en modderstromen.
1: Dat gebeurde na het instorten van een gletsjer. De beelden zijn echt hallucinant. De kracht van water is onwaarschijnlijk. Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers. Er blijven zeker 800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en veel andere toeristen. Al maar meer gemeenten in Vlaanderen controleren of hun huurhuizen kwalitatief genoeg zijn om in te wonen. Dat lezen we in de tijd. Het aantal controles in opdracht van lokale besturen verdubbelde de voorbije 5 jaar. Zegt het Vlaams Agentschap Wonen. En die controles gebeuren om te kijken of verhuurders de juiste attesten hebben en of er ook rookmelders hangen en de elektriciteit is gekeurd. En ik eindig met koninklijk nieuws, want binnenkort loopt er een stoere Rambo rond in het Paleis van Laeken. Prins Gabriel wil paracommando worden. Ja, hij gaat ook een opleiding volgen in Marche-les-Dames en Schaffen, want hij is ook net afgestudeerd als sociale en militaire wetenschapper aan de Koninklijke Militaire School. Straffe kerel dus, die prins Gabriel, die zo in de voetsporen stapt van zijn pa, dat is koning Philip. Die haalde ook paracommando brevetten en volgde een opleiding als gevechtspiloot. En koning Philip vloog ook solo met F-16's. Doe de mannen macho, denk ik dan.
0: Ja, zo zouden ze er dan moeten uitzien ook, hè, toch?
1: Ja, dat is een ander verhaal. Daar kunnen ze ook niet aan doen, hè?
0: Ja, ik zie de match zo niet, eigenlijk.
2: Zou het iets voor jou zijn, Bart, een paracommando-opleiding?
1: Nee, ik ben er veel te soft voor. Ja, echt waar, ik ben een loser op dat vlak.
2: Ik zou dat ook allemaal niet durven.
0: Zo zie jij er nu niet uit, Bart.
1: Allee, dank u. Oh.
2: Veronique, volgens mij zou je...
0: Nee, zo sterk zo naar boven doen.
1: Nee,
0: dat valt alles in één terug.
1: Ik hou niet van gevechten en zo. Ik ga altijd lopen.
0: Nee, dat niet, maar zo een F-16-piloot en zo, dat is toch graag?
1: Ja, zo Tom Cruise-achtig.
0: Dat zie ik dan weer wel. Zonnebrilletje.
2: Ja, het enige dat ik in het leger wil doen is in de mes staan, in de catering. De volle val opscheppen.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, het is 7:07.
1: Ja, zo meteen krijg je nog Dr. Alban met Sing Hallelujah. En Sting die gaat rondwandelen in New York als een Englishman.
0: Ja, en daarna gaan we weer spelen natuurlijk, Sander. Je weet het ondertussen. 7:15 moet je radio extra luid staan. Want dan speel je mee met de quiz van je leven. Waarmee je tickets naar Disneyland kan winnen.
1: En we zitten met een probleem, want wij mogen contractueel gezien niet meedoen. Maar er is een oplossing. Gisteren een beetje van Lutgaard. Die stuurde goedemorgen, Sander en Vero. Stel, ik doe mee en ik zal de tickets winnen. En ik zeg, ze zijn voor Sander. Mag dat?
0: Sowieso, als ik mee mag, als u een tweede.
1: Oké, okay, dat is goed. Dus ja. Van ons mag het. Het enige dat je moet doen, is alvast je geboortejaar doorsturen in de Nostalgie-app. Want dat is de manier waarop je je inschrijft, hè, Veronique?
0: Ja, sowieso.
1: Want
0: sowieso.
1: Jouw vragen hangen natuurlijk af van...
0: Van het jaartal, hè, van het geboortejaar. De tweede vraag van 10 jaar later. En dan de derde vraag 20 jaar later.
1: Wil jij dus meedoen aan de quiz van je leven, dan moet je nu je geboortejaar sturen in de Nostalgie-app.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: A Cup of Tea met Sting en Englishman in New York. Zometeen gaan we nog meezingen met The Cure, Friday I'm in Love. En ook Rihanna, die heeft al haar umbrella mee voor de regen die er zometeen aankomt. De grootste hits, die krijg je altijd bij Nostalgie.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, het is tijd om je brein weer te laten kraken, want we spelen de quiz van je leven. Een quiz met vragen gebaseerd op jouw geboortejaar. Sam uit Antwerpen die gaat zijn beste beentje moeten voorzetten. Sam, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, zeg, wat ben je aan het doen om 7:45?
3: Ik zit momenteel in de auto op weg naar het werk.
2: Ah, oké. En wat doe je van werk?
3: Ik ben software developer.
2: Dat is met computers toch, hè?
3: Ja, inderdaad, dat is met computers.
2: Oh. En wel, dan kun jij mij altijd helpen als ik weer eens een computerprobleem heb, hè? Fantastisch. Maar goed, Sam, vandaag ga je ietsje later op je werk verschijnen, want we hebben een goede reden. Jij gaat zo meteen spelen. Sam, leg nog eens even alles uit. Wat gaat er gebeuren?
0: Het is allemaal heel duidelijk. Sam, we hebben voor jou een quiz geprogrammeerd. 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. Heb hier 1 juist, 1 ticket. 2 juiste antwoorden, 2 tickets. Maar 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Sam, is dat allemaal duidelijk?
3: Ja, dat is allemaal duidelijk.
2: Alright, dan gaan we meteen beginnen. Sam, je bent geboren in 1993, dus daaruit komt ook jouw eerste vraag. In 1993 werd je geboren, maar in de Carré in Willebroek stond iedereen te shaken tot de zon opkwam. Oké, Sam, van wie is deze dansbare hit uit 1993? Ik moet het nu horen.
3: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Dat was van Snow, Informer van Snow. Maar er is nog geen man overboord, hè?
2: Nee, dat is helemaal niet erg.
0: Er staan nog tickets op jou te wachten.
2: Yes. Vraag 2, daarvoor gaan we naar 2003. Dan was jij 10 jaar. En misschien zag je dat jaar wel The Lord of the Rings in de cinema. Of maakte je net als de hele wereld kennis met een heel klein geanimeerd visje dat verdwaalde in de oceaan. Hoe heette de kleine clownvis die werd gezocht door zijn papa Marlin en zijn vriendinnetje Dory?
3: Nemo.
0: Nemo, dat is juist. Hoppakee, dat eerste ticket, dat is binnen.
2: Ja, en dan de laatste vraag waarmee je je aantal tickets voor Disneyland toch nog kan verdubbelen. In 2013 had je blijkbaar niet veel nodig om het internet compleet te laten ontsporen. Wat begon met 1 persoon die wat vreemd stond te dansen, veranderde na een halve minuut in een hele kamer vol mensen die compleet uit de bol gingen. Welke internetgekte uit 2013 zoeken we? Het is ook de titel van het nummer dat je net hoorde.
3: Flashmob.
0: Een Ja, flashmob, dat is mensen die uit het niks beginnen dansen. Ik zocht de Harlem Shake. Doe de Harlem Shake, zo heette dat. Maar toch 1 ticket binnen.
2: Ja, Sam, je hebt 1 ticket gewonnen. Dus dan ga je kunnen genieten daar in Disneyland. Hè? Of ga je toch nog een paar bijkopen? Of ga je met vrienden of zo gaan, of met je gezin?
3: Ja, ik denk misschien dat ik nog wel één ga bijkopen.
2: All right. Zeer goed idee. Veel plezier, Ginder, en welkom in ons clubje.
3: Dank je wel.
1: Speel morgen mee met de quiz

0: helemaal terug heeft bij The Cure. Sinds dat ze optreden met Olivia Rodrigo, heeft de jeugd ook die fantastische band om de jaren 90 ontdekt.
1: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok.
2: Oh, fantastisch natuurlijk. Together Again van Janet Jackson, die komt er na 8 uur aan. Net als ook Nick Kershaw van The Riddle. Maar ik ga het ook hebben over de reden waarom ik de laatste tijd zo slecht slaap.
0: Ja, want er is een heel erg belangrijke reden. En Veronique heeft jouw hulp daarbij nodig, denk ik.
2: Ik wil tips.
0: Tips. Waarom slaapt ons Veronique de Kok slecht? Je hoort het zometeen.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: De dagelijkse actualiteit in het oor houden? Dat kan via Luister in de app van Nieuwsblad. Met onze scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Maar nu ook met elk uur het meest recente nieuwsoverzicht. Luister naar het nieuws via het koptelefoontje in de app van Nieuwsblad.
7: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
2: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, al maar meer gemeenten in Vlaanderen controleren hun huurhuizen.
9: Om te kijken of die kwalitatief genoeg zijn om in te wonen. Het aantal controles en opdracht van lokale besturen verdubbelde de voorbije 5 jaar. Dat zegt het Vlaamse agentschap Wonen. Om te kijken of verhuurders wel de juiste attesten hebben natuurlijk. En of er ook rookmelders hangen en de elektriciteit is gekeurd. Gemeenten focussen zich eerst en vooral op de oudste huurhuizen en op wijken waar ze weten dat de kwaliteit van die woningen niet altijd optimaal is. In Vlaanderen zijn er zo'n 12.000 huurhuizen ongeschikt of onbewoonbaar. In Brussel komen er 50 agenten extra bij om het drugsgeweld aan te pakken. Dat beslist de binnenlandminister Kente na topoverleg, onder meer met 19 Brusselse burgemeesters. Die gaan hun eigen lokale politie ook laten leiden door een zogenaamde gold commander, die alles coördineert. Daders van het drugsgeweld zijn vaak jongeren in Brussel die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Volgens Nationaal Drugscoördinator Ine van Wijmers gaat het om zo'n 35.000 jongeren.
10: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
9: In Nepal stierven al minstens 165 mensen na de dodelijke aardverschuiving en modderstromen. Dat gebeurde na het instorten van een gletsjer. De beelden zijn echt hallucinant. De kracht van water is onwaarschijnlijk. Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers trouwens. Want er blijven zeker 800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en veel andere toeristen. India stuurt intussen 10 ton hulpgoederen naar de getroffen regio. En het Internationale Rode Kruis maakt ruim €1 miljoen aan noodhulp vrij voor Nepal.
1: Nostalgie weer.
9: Vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon een tijdje door. Deze namiddag opnieuw wolken, meer wolken. En vanavond vallen er onweersbuien die stevig zijn met veel regen. Maxima vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen wisselvallig met soms stevige buien en 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. En het weekend, toch eens kijken, het laatste zomerweekend wordt bewolkt. Met soms buien bij zo'n 17 tot 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
11: Sander en Veronique.
2: Goedemorgen donderdag. De wekker was weer onverbiddelijk. Maar kijk, we zijn er. Sander en ik doen alvast alsof we bruisen van energie. Jij de koffie, wij de muziek. Welkom in onze club.

0: Kershaw met The Riddle. En zometeen gaan we mee naar huis met Dothan, maar eerst moeten we het hierover hebben. Want Veronique de Kok, die durft dit al eens doen, 's ochtends. Hè? Een klein geelke.
1: Zeg. Goedemorgen, onze club die is weer open. En jij bent natuurlijk van harte welkom, moe of niet. Als je meekijkt via Play, dan zie je het misschien dat ik maar kleine oogjes heb vandaag. Maar goed, jullie sleuren er mij wel mee door.
0: Sleuren er mij wel mee door. Veronique de Kok, vertel me eens. Waarom ben je de afgelopen twee dagen relatief moe geweest? Want uiteraard, je zit nog vol energie, maar het is niet zoals anders. Wie houdt er je wakker?
1: Ja, het is niet zoals Tom via de app heeft gestuurd. Te veel stress van de Sander misschien. En is wel
0: het,
1: de goeie.
0: Is het wat Nathalie denkt? Die denkt aan de menopauze, dat je wakker houdt?
1: Nee, dat is het ook niet meer. Want dat is opgelost met pilletjes en kermetjes ondertussen. Maar het is eigenlijk te wijten aan onze honden. Wij hebben 3 honden. Hè, want we hebben natuurlijk onze Cookie, onze puppy, die is 6 maanden bijna. En die slaapt niet zonder mij, dus dat is een beetje verlatingsangst. Maar als we ze dan bij elkaar zetten bij de honden, dan is het een en al gehuil en gekef en gespelen en gedoe. Ja, dan slapen wij dus ook niet 's nachts. Dus we hebben de honden nu uit elkaar gezet, maar dan begint de ene te huilen, dan moet de andere plassen. Dus het is een drama bij ons thuis. Het is precies een kindercrash.
0: Je moet heel de tijd uit dat bed om de ene hond buiten te laten en dan...
1: Het is niet aangenaam, nee. Ik kan niet meer doorslapen, nee. Ik word echt wakker gehouden.
0: En Cookie, durft hij dan zo 's nachts op jou springen en dergelijke?
1: Wel, ik heb ze nu in de bench gestoken.
0: Oh, omdat ze dat anders doet, of wat?
1: Nee, dan plast ze al de tijd.
0: Oh.
1: Ik heb al 2 matten moeten wegdoen thuis.
0: Is dat echt?
1: Helemaal ondergezieken.
0: Ondergepizzeweet?
1: Ja.
0: En de 2 oudste?
1: Ja, die zijn heel braaf natuurlijk. Maar ja, doordat die jongste er dan bij is, is dat stress in het kot, hè?
0: Ja, dat snap
1: ik. Het is echt miserie. Dus als er iemand, alstublieft, de gouden tip heeft van hoe dat je dat moet oplossen, stuur het eens even in de app. Echt waar.
0: Dat lijkt mij zo plezant, honden. James Cook, die was hier maandag, die vertelde ook zoiets. Hè. Die hebben ook een puppetje. Ik denk hetzelfde ras als Cookietje. Ik denk ook
1: een maat groter.
0: Hoe heet dat? Een labradoodle.
1: Labradoodle,
0: denk ik.

0: het is tijd om wakker te worden. Oh. Dus als de wekker gaat, zijn die zo geregeld. Maar die pissen niet op matten en dergelijke, die doen dat gewoon braafjes in de kattenbak. Heb jij de ultieme tip voor ons, Veronique?
1: Ja, stuur dan even door in de app alsjeblieft. Ik wil zo graag slapen.

0: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie.
1: Ja, welke tips heb jij om Veronique de Kok te laten slapen? Daarover gaat het, want Veronique...
0: Ja, wacht, het ging over de honden, hè, mannen. Om mij te laten slapen, er zijn heel veel mogelijkheden.
1: Jij wordt wakker van jouw drie hondjes die de boel op stel te zetten.
0: Ja.
1: En de jongste Cookie, die durft nogal eens...
0: Een plasje te doen hier en daar. Hè?
1: Een piezewiesje te doen.
0: Ja.
1: Er zijn wel wat tips binnengekomen in de Nostalgie app.
0: Filip heeft gestuurd in onze app, die komt uit Stavoren, die zegt een krant op de grond leggen. Maar Filip, ik vrees als ze dat

0: aan het trippelen. S'nachts zeg je dat dan dat je kraak van die krant hoort. Dat vind ik nu ook niet echt een topper. Daisy uit Muizen die zegt, heb je al een Adaptil diffuser geprobeerd? Die verspreidt feromonen die een puppy rustiger kan maken.
1: Annemie heeft ook nog gouden tips. Ze zegt, drinken op tijd wegzetten, maar 's morgens terug aanbieden.
0: Ah, ja.
1: Voor het slapen buiten laten en zien
0: ja,
1: dat ze zeker geplast heeft.
0: Ja, dat doe ik ook.
1: Tijdig opstaan om buiten te laten, in jouw geval zeker.
0: Ja, dat doe ik in mijn geval ook. Ja.
1: En soms helpt een bench. Dat doe je ook al.
0: Dat doe ik ook. Help, wie heeft toch al een tipje, mannen?
1: Laat het weten. Ondertussen heb je ook nog een berichtje gekregen. Hè?
0: Ja, en van een heel bekende hondenbaas.
1: Die een beetje met hetzelfde probleem zit.
0: Ja.
1: We gaan straks eens horen hoe het daar zit. Misschien wel een van de bekendste hondenbaasjes.
0: Mm, ja.
1: Alhoewel?
0: Alhoewel, nee. Dat is een nieuwe hondenbaas, een want die had geen honden vroeger.
1: Over wie gaat het nu eigenlijk? Dat hoor je zo meteen.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel. Maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
9: Ja, je hebt ui gezegd.
8: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
8: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spel.
9: Ik heb weer ui gezegd.
8: Maar
9: spelleke.
8: Nee. Dat telt toch niet?
9: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
8: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
10: Klein stresske.
11: Nothing at all.
10: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
12: Goedemorgen Veronique, ik ben zeker hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel,

0: Een tripje naar Boogie Wonderland met Earth, Wind and Fire and the Emotions. Ondertussen gaat het nog steeds over de slapeloze nachten van Veronique de Kok. Want je hebt horrornachten de laatste tijd.
1: Ja, inderdaad. Ja. Goedemorgen, het is 7:30. En we hadden het inderdaad over honden, over mijn honden dan nog. Want ik slaap de laatste tijd redelijk slecht, hè, met die derde nieuwe hond erbij.
0: Ja, ik heb ondertussen nog een berichtje gelezen in de app van een tip. Je moet een sok van jou mee in de bench leggen. Dat die, of iets waar jouw geur aan hangt.
1: Ik doe het met een t-shirt waar ik ooit in geslapen heb. Dan, dat ligt er ook bij. Maar mannetjes, dat heb ik allemaal aan geprobeerd. Dat helpt allemaal niet. Maar ik kreeg ook wel een berichtje net binnen van een zekere Joris. Die dat allemaal herkent. Goedemorgen, met de Joor.
2: Goedemorgen, lieve schatjes.
1: Hey, zeg, je hebt ook een nieuwe hond. Hè? Dus jij herkende mijn verhaal wel een klein beetje. Hè? Zo dat plassen en dat janken en zo. Hoe is dat bij u?
2: Een beetje. Ja, ik herken dat helemaal. Ja. het plassen en het janken, dat is heel goed. Dat gaat keihard. Dat plassen gaat keihard, dat janken gaat keihard. Maar ik moet wel heel eerlijk bekennen, het is wel echt aan de betere hand.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dus ja, we zijn nu een maandje verder hier in het verhaal. En
1: maar wacht,
2: het gaat wel echt beter.
1: Hoe oud is ze nu?
2: Zij zelf is nu 13 weken.
1: Oh, dat is echt nog klein, hè? Wat is dat, 3 maanden?
2: Echt heel klein.
1: 3 maanden en een beetje, ja.
2: Ja, iets meer. Ja, klopt. Maar het gaat wel beter, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Maar de pipi en de kaka is nog overal, hè. Het janken is al beter, maar de pipi en de kaka, dat is echt een soort van... In een rusthuis zit ik eigenlijk zo.
1: is het kaksje van een ochtend al gedaan?
2: Jawel, want het was hier echt een mega chaos ochtend. Want net toen jullie belden, toen kwam hier iemand van Fluvius binnen. En Fientje had nog juist alles ondergekakt. Dus ik moest, die mannen van de Fluvius moesten daar net in die ruimte zijn. Dus het was een
1: binnen dan nog.
2: Shitty morning.
1: Oh, nee. Binnen dan nog?
2: Oh ja, tuurlijk binnen. Ja, buiten zou niet erg zijn, maar binnen.
1: Oh, vreselijk. Maar hoe doe jij dat dan? Heb jij een soort van regelmaat? Van ik ga om de 2 uur een keer buiten en ik geef een applaus als ze dat pieken doen? Of hoe doe je dat dan?
2: Nee, applaus doe ik alleen maar als ze begint te zingen. Dat maak ik ook soms.
1: Je moet mij zien staan, 's morgens om 5 uur, hè, voor ik nog hier kom, in mijn pyjama buiten als het nog donker is. En die gaat zitten in het gras, dan denk ik, ja, flinke koekie.
2: Ja.
1: Echt waar?
2: Ja, alhoewel, ja, dat moet je dus inderdaad doen. Ik denk dus dat er heel veel mensen zijn in Vlaanderen en misschien over heel de wereld die 's ochtends wakker worden gemaakt door hun buren die dan staan te applaudisseren. Ja, mooi, lief, wauw. Maar er een hondje niet binnengepist heeft. Ik denk dat echt...
1: dat is dus bij mijn buren zo. Hè. Zeg, maar slaapt Vintje bij u? Of hoe doe jij dat? Steekt ze in een bench of gewoon los? Of hoe doe jij dat?
2: Zit dus beneden, dus ik heb een keuken en daarnaast is nog een soort van bijkeuken, noemt dat blijkbaar tegenwoordig. Maar het is eigenlijk het waskot, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
2: En dat is met een poortje afgescheiden en daar slaapt zij eigenlijk. Maar mijn zus bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk een fantastische zus die verliefd is op alles wat hond is.
1: Ja.
2: En daar zit ze ook regelmatig.
1: Ja.
2: En die heeft nog een andere hond.
1: Oei,
2: en nu gaat het komen, denk ik.
1: Ja,
2: daar leert ze heel veel van. Dus nu, als ze nu hier is, als ze nu hier thuis is, jankt ze amper nog als ik ga slapen. Dus heel even zo. En dus volgens mij moet ik ze heel vaak bij Lisa zetten.
1: Maar Joris, die een truc pakt bij mij ook niet, want ik heb al 2 oude honden.
0: Maar bij Lisa is misschien een soort hondenfluisteraar, Veronique. Dus dat is echt een talent. Zeg Joris, ik vraag mij nog af, hoe doe je dat eigenlijk met de optredens? Gaat Vintje dan mee? Zit hij dan in de backstage? Of hoe doe je dat?
2: Ja, ze is 1 keer mee geweest. Dat was wel heel veel janken.
1: Ja,
2: maar dat is natuurlijk... Maar die wordt daar wel in dat wattekens gelegd. Hè, mannetjes, als je daar naar buiten komt met dat beestje, dat is ongelooflijk. Dus die heeft wel een heel mooi leventje eigenlijk. Die kan pissen waar ze wil, kijken waar ze wil, krijgt overal eten, mag overal slapen. Ja, het is wel fantastisch, denk ik.
0: Ik zou er geld voor geven om zo'n leven te hebben. Maar we moeten wel besluiten, het is vooral veel liefde dat je van die beestjes krijgt, toch?
1: Ja, dat
0: zowel Cookie als Vintje, denk ik, die hebben een plek in jouw hart, Meteor, die gaat er nooit meer uit. Hè?
2: En wanneer komt dat dan, dat ze liefde beginnen geven?
1: Oh, dat is nu waar.
2: Ik ben aan het lachen, Ja, je moet nog maar kijken eigenlijk. En dan is het al van, oh.
1: Ja, dat is het. Die zijn zo schattig. Maar bon, ik hoop op heel veel beterschap met het gejank en het geplas en het gepopoe overal binnen.
0: En misschien is de playdate met Cookie en Finch, want ze zijn alle 2 multipootjes.
1: Ze zijn alle 2 multipoekjes, ja. Ja, het zou kunnen.
2: Hoppakee, ze komt overeen met iedereen. Hè. Ze vindt alles en iedereen geweldig. Dus.
1: Voilà, bij deze. Gaan we doen. Joris, salukes.
2: Playdate bij Vero. Doei, doei.
1: Bye bye.

0: Goedemorgen, het is bijna 8:50. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart het brein achter de aanslagen van 9-11 staat over 2 jaar eindelijk terecht tijdens een proces in de VS.
1: Oh, ik moet je micro openzetten.
2: Dat is niet erg. Dat schrijven toch Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, die al sinds 2006 vastzit in Guantanamo Bay. Dat is die zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe staan in de poelenfase van de Champions League voetbal. Ze klopten gisteravond het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat wel op de bank en mocht zo'n 10 minuten invallen. Het doelpunt van Lyon trouwens kwam van een andere Belg, van Malik Fofana. En ik weet dat jullie allebei, Sander en Veronique, van beestjes houden. Ja? Jij hebt je honden, Vero. Uh-huh. En Sander, je hebt poesjes, dacht ik.
3: Katten
4: noemen we dat. Ja,
2: ja, oké. Als jullie dit weekend nog een momentje vrij hebben, dan moeten jullie eens naar de Zoo van Plankendaal gaan, want daar is een baby giraffe geboren.
0: Oh, dat is mooi.
2: Het kleintje stond al na een uur recht en zette zijn eerste stapjes naast mama giraf. En je kan dat schattige beestje al vanaf vandaag gaan bezoeken in de Zoo van Plankendaal. Een beetje extra vrolijkheid tussen al dat regenweer van de komende dagen.
0: Ja, dat vind ik nu wel mega cute. Echt waar, vind ik echt schattig.
3: Babydieren, ik vind dat allemaal zo schattig.
0: Ja, ik heb eens een fotoshoot gedaan in de Zoo van Antwerpen zelf. Ja? In de kooi van de giraffen. Mm. En ik stond daar echt bij en moest mijn hand zo openhouden. Ja. En dan at die uit mijn hand.
2: Die hebben een geweldige tong ook, hè?
0: Ja, dat heb ik toen gevoeld, ja.
2: Ja, hebben die u gelikt?
0: Ja, die hebben nu mijn hand gelikt, ja. Dat deed ze eruit gelikt.
3: Oh, nice. En was je niet een beetje bang? Zo, van
0: die... Ik had een klein stressje wel, ja.
3: Ja. En hoe lang ben je in die kooi moeten blijven dan? Een week of twee? Of...
0: Oh, jongen. Bij mij toen ging dat fotoshooten heel vlotjes, dus ik werd tirk.
5: Het weer met Erwin Franks. Het wordt vandaag een ronduit wisselvallige donderdag. Een eerste reeks buien passeert vanmorgen, met kans op onweer en hagel. Rond de middag wordt het iets droger, met flink wat zon, bij 28 graden. Maar later vanmiddag, vanavond en vannacht komen opnieuw onweersbuien tot ontwikkeling, met kans op veel regen op korte tijd. Morgen wordt al niet veel beter. Het blijft wisselvallig met geregeld buien. In het weekend is het wisselend bewolkt met zon, maar nog altijd kans op die ene bui.
6: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen. Ja, dit is natuurlijk het moment om zo meteen weer de verofoon te gaan laten rinkelen. Ergens in BV-land ligt die telefoon op een nachtkastje of in de rugzak. En zo meteen gaat er hopelijk worden opgenomen. Gisteren nog wielrenner Tom Boonen aan de lijn. Maar waar zou die zich nu bevinden?
1: Dat hoor je allemaal op 9:15.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: De soundtrack van je werkdag.
8: Dat is nostalgie.
9: Sweet dreams are made of the years.
2: Meer muziek en alleen de grootste hits.
8: Nostalgie. We are music.
10: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: Verofoon.
1: Maar rond deze tijd bellen we altijd even naar die Verofoon. Benieuwd wie dat we zo meteen aan de lijn hangt. Hè?
2: Goedemorgen, met Nathalie Meskers.
1: Dag Nathalie, goedemorgen. Zo tof zeg. Hoe is het nu?
2: Goedemorgen. Ja, heel goed. En met jou?
1: Goed, tof. Leuk dat je nog eens aan de lijn hebt. Wat zit jij zo al aan toe nu? Ja, zit je al aan het draaien voor familie of is het chill, relax?
2: Ja, ja. Nee, het is afgelopen week was eigenlijk mijn eerste werkweek terug. Ik had een heerlijke vakantie, fantastische tijd gehad met gezinnen en familie. Dus leuk. Ik ben helemaal opgeladen, dus terug ingevlogen met familie. De opnames zijn begonnen inderdaad. Ja. En ook de voorbereidingen hè, voor mijn Motown Tour die eind oktober begint. Dus ik ben nu alles aan het samenstellen, de nummers aan het kiezen, de muzikanten in gang aan het zetten om er een spitterende show van te maken.
1: Ja, ja. Je hebt al een soort van generale repetitie gehad op Camping Kitsch, zag ik, hè, de afgelopen week. Het festival waar eigenlijk alles een beetje over de top is. Hè. Hoe was dat?
2: Amai, ik ben er nog altijd niet goed van. Hè. Echt waar, dat was niet normaal.
1: Op onze leeftijd moeten we een beetje recupereren.
2: Op onze leeftijd is dat toch dat je denkt, ik dacht dat ik al alles gezien had en dan kom je op Camping Kitsch.
1: Zeg, is dat daar backstage ook zo zot als op het terrein?
2: Oh, ik moet zeggen dat het backstage eigenlijk feller was dan op het terrein, want ik kwam dus aan met mijn grief. Ik had een tof outfitje, vond ik zelf, uitgekozen. Mm-hmm. Maar blijkbaar met te veel kleren, want backstage waren er heel veel mensen heel bloot. Dus ik dacht,
1: hoe bloot is dat dan?
2: Nee, echt, ja, nu niet de punani bloot, maar wel de bovenkanten waren... Wat wil zeggen dat ze geen koffer met kleren bij hadden.
3: En wanneer is dat festival juist?
2: Ja, dat is voorbij. Sorry, Sander. Het zal voor volgend jaar zijn.
1: My god. Oké, maar jij zit dus nu in een drukke periode. Hè, die voorbereiding en familie erbij. Maar ook volgende week wordt het wel een klein beetje spannend, toch, denk ik. Want uw dochtertje gaat het eerste leerjaar, hè, als ik me niet vergis.
2: Ja, ons Lima die start in het eerste leerjaar. Zeg, de dinsdag.
1: Spannend,
2: oh my
1: hè?
2: God. Ja, dus ik vind het mega spannend. En zij ook wel, maar ik denk dat ik nog zenuwachtiger ben dan zij.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: En je zit er zelf doorgegaan. En Veronique, jij weet het beter dan
1: ik weet
2: het,
1: ja.
2: Te wachten staan. Maar er gaat gewoon zoveel veranderen. En dat vind ik het spannendste. Los van het gebouw dat verandert, een andere leraar. Zij gaat zo veranderen.
1: Houd je maar vast dat eerste jaar.
2: Die gaan een groei krijgen. Oh my god, ik weet helemaal niet of ik er klaar voor ben. Moet ik een boek lezen, Veronique? Wat moet ik doen?
1: En wel, daar gaat heel veel gevoel bij komen kijken, dat weet ik. Uit ervaring, ik heb dat bij mijn twee gasten ook gehad. Maar als ik u een tip mag geven, als ik alles wat je zou willen zeggen aan je kind, zou je eigenlijk moeten opschrijven. Ik doe dat ook soms met andere dingen ook. Dan kom ik nog iets beter op mijn woorden. Misschien moet je dat een keer doen. Zo een brief aan uw dochter, wat denkt u?
2: Ah, een brief. Echt?
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Oké, okay, ja. En om haar toe te spreken voor de eerste schooldag?
1: Ja, wat je haar toewenst, wat ze allemaal gaan meemaken, wat voor gevoel dat bij haar gaat zijn, wat gevoel dat bij u gaat zijn, wat denkt dat?
2: Oké, okay. Amai, ja, oké, okay. Vind ik een goed idee.
1: Weet je, zo schrijven, hè, dat werkt wel zo'n klein beetje, hoe zeggen ze dat, therapeutisch. Hè? Dan schrijf je dat zo van u af. Oh, en ik heb nog een betere tip. Ik heb nog een betere tip.
2: Wat?
1: Als je die nu eens komt voorlezen bij ons, als die klaar is.
2: Ah.
1: Dat is een soort van generale repetitie, hè?
2: Niet om mijn dt-fouten te checken. Dan, toch?
1: Die hoor ik niet.
3: Ik pak mijn rode pen mee om te verbeteren dan.
2: Oké, dan kom ik bij jullie langs en lees ik je daar live voor.
3: Hoe tof is dat?
1: Is dat een deal of niet?
2: Dezelfde... Oh ja, ik vind dat een keigoeie deal.
1: Ah, wel,
2: okay,
1: top.
2: We doen dat.
1: Oh, fantastisch.
3: Zalig.
1: Zie, die staan er zo gemakkelijk op.
2: En wanneer kom ik dan langs?
1: En wel, dinsdag is de eerste, dus ik zou zeggen de maandag.
2: Oké, de maandag,
1: ja?
2: Top. Ja, ik moet in de namiddag filmen. Ik kom in de ochtend dan langs.
1: Ochtend, hè. En wel, keigoed. Ja. Nathalie, deal. We zien elkaar dus maandag.
2: Ik ga een pen zoeken. Ja, oké.
1: Tot maandag. Tada.
0: Bij wie komt de Verofoon terecht?
4: Je hoort het morgen om 15:15.

0: stevigen en zo in de ochtend. Robert Miles met de Children, of was dat nog? Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: We hadden er net nog Nathalie Meskes aan de lijn. Die gaat een brief schrijven
2: voor haar dochter. Ik vind dat geweldig.
1: Maar hoe schattig is dat?
0: Ja, Limatje gaat naar het eerste leerjaar. En ze komt een maandag voor ons voorbrengen, hè?
1: Ook al?
0: Ja.
1: Dus wij krijgen daar gewoon de primeur. Allee,
0: top, hè?
1: Limatje waarschijnlijk eerst gedaan.
0: Maar ik vind dat wel tof.
1: Ja, dat is super. Dat is super dat je dat als mama goed doet, denk ik. Want dat is toch... Ik herinner mij dat ook nog zelfs.
0: Dat is een mijlpaal, hè, voor die kinderen.
1: Dat is een mijlpaal en dat is toch... Ja, traantjes toch ook een beetje en heel veel zenuwen.
0: In mijn geval was dat bij die kinderen niet, maar wel bij mij.
1: Ah, ja, bij mij ook.
0: Oh, dat was verschrikkelijk.
1: Maar ja, ze hebben mij er ook niet op voorbereid, hè. In die tijd gebeurde dat nog niet echt, hè.
0: Ja, maar ik had er vooral als ik de kinderen afzette, zo die eerste dag, een krop in mijn keel en probeerde zo... Allee, schat, ik heb veel plezier, hè, miserdu, hè. En dan wilde ze rap mogelijk weg. En mag je een krop in je keel hebt van... Je mag dat niet zien, dat de mama huilt. Ja, dat is dat.
1: Nee, want dat wordt dan niet meer geassocieerd met iets plezant, natuurlijk.
0: Nee, voilà. Voilà. Maar ik vind het wel leuk dat ze komt. Ik ben heel benieuwd wat ze gaat zeggen.
1: Zeker en vast. Dat is dus voor maandag, hè?
0: Ja, absoluut.
3: Zometeen bij Nostalgie.
1: Veronique kan haar gaan opwarmen, want ze heeft het weer koud. Wat heb jij nu voor sloffen aan eigenlijk?
0: Ugs. Ja, Bart lacht niet.
1: Ugs, sloffen.
0: Maar ik heb kou.
1: In augustus. Moet allemaal kunnen natuurlijk.
0: Ze lacht je mij altijd uit.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Nostalgie.
1: Een goedemorgen, het is 9:02. Het nieuws met Bart van Langehoven.
6: En al maar meer gemeenten in Vlaanderen controleren hun huurhuizen om te kijken of die kwalitatief genoeg zijn om in te wonen. Het aantal controles en opdracht van lokale besturen verdubbelde de voorbije 5 jaar, zegt het Vlaams Agentschap Wonen. Om te kijken of verhuurders de juiste attesten hebben bijvoorbeeld. En of er ook rookmelders hangen en de elektriciteit gekeurd is. Gemeenten die focussen zich eerst en vooral op de oudste huurhuizen en op wijken waar ze ook weten dat de kwaliteit van die woningen niet altijd optimaal is. In Vlaanderen zijn er zo'n 12.000 huurhuizen ongeschikt of onbewoonbaar. Het brein achter de aanslagen van 9-11 staat over 2 jaar eindelijk terecht tijdens een proces in de VS. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, die al sinds 2006 vastzit in Guantanamo Bay. Dat is die zwaar beveiligde gevangenis daar in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En na de overstromingen in het Himalaya-gebergte in Nepal en de grens met Tibet blijven meer dan 650 buitenlanders vermist, onder wie 3 van de 15 Belgen die daar in de regio zitten. Dat meldt het Nepalese ministerie van Toerisme en buitenlandminister Prevot bevestigt het nieuws. Zeker 165 mensen zijn verdronken in Nepal toen gisteren morgen een gletsjer instortte en aardverschuiving en modderstromen veroorzaakte. De Dalai Lama, dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten, die sprak al zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun families.
3: Nostalgie weer.
6: Eerst buien en regen, daarna breekt deze voormiddag de zon door. Maar deze namiddag komen er wel opnieuw wolken en vanavond vallen onweersbuien. Plaatselijk met veel neerslag, maxima vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen dan wisselvallig met soms stevige buien en tot 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. En het laatste weekend van de zomervakantie valt een beetje in het water met bewolkt weer, soms buien en 17 tot 24 graden. Meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
5: Alexandra Potvin.
1: Als het over de buien en het onweer gaat, dan is alles plaatselijk. Behalve de goede muziek natuurlijk, dat is iets anders. De goede muziek van Nostalgie, die is overal. Philippe Cataldo na Natalie Imbruglia.

Dat is nu eens muziek, zie stuurt Frederik de Bek. Goedemorgen er ook nog bij in de Nostalgie-app. Frederik, ik ben het helemaal met je eens. Philippe Cataldo en Les Divas du Dancing. Goedemorgen, we zijn vertrokken voor een nieuwe Hits at Work. En vandaag, dat heb ik ontdekt, mag er gerust een klein beetje magie bij. Want Mary Poppins viert haar verjaardag. En dan bedoel ik natuurlijk de film. Die ging op 27 augustus 1964 in première. Dat is heel lang geleden. Maar het is nog altijd een klassieker natuurlijk. En als ik Mary Poppins zeg, dan beland ik natuurlijk bij... Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. Ik heb dat dus gisteren lang opgeoefend, hè. Supercalifragilisticexpialidocious. Yes, het is gelukt. En nu jij. Kan je het ook zo goed? Stuur het hem eens. In de Nostalgie-app. Ik wil dat wel eens horen. Nostalgie. Voor alle duidelijkheid, je kan er niks mee winnen. Gewoon voor onze vriendschap. Supercalifragilisticexpialidocious. En dit is Lucas Graham.

0: hoe moet ik dat zeggen? Onder de nostalgie-luisteraars. Het is heerlijk om te horen. Ja, want het is vandaag dus de verjaardag van de film Mary Poppins op 27 augustus 1964. Ik heb gisteren 10 minuten, denk ik, geoefend op supercalifragilisticexpialidocious. Het is uiteindelijk gelukt en voor jullie ook, fantastisch. Marleen Huismans die maakt er zelfs een Vlaamse versie van.
1: Super formiweldig en de fantacolosachtig.
0: Ik wist zelfs niet dat dat bestond. Dan hebben we ook nog Leen Vreken, die gaat voor de Speedy-versie.
2: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: En Tim Oosterlink, top gedaan.
3: Supercalifragilisticexpialidocious. Als je niet goed luistert, scheelt er toch iets met je oortjes.
0: Fantastisch, dankjewel allemaal. Sniffende tears komen eraan.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: kies je voor?
1: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor...
2: De meest foute ethische hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
3: Is iets anders goed?
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Volgens de man van Donna Summer was ze een fantastische zangeres, maar ze had er nog een talent in haar en het was dat ze eigenlijk een actrice was die zong. Dus ze kroop in een personage en dan weten we meteen over wat voor personage het ging in deze hit natuurlijk. Hard stuff bij Nostalgie. Robbie Williams was de voorbije dagen weer heerlijk Robbie op Instagram. Hij zette zijn beste Cockney-accent op en deed zo een nostalgische Londenaar na. Zo eentje die met veel heimwee terugkijkt naar vroeger toen alles beter was. Robbie zelf komt trouwens helemaal niet uit Londen, maar uit Stoke-on-Trent. Staat op zijn Instagram-account. Grappig om naar te kijken. Nostalgisch worden van Robbie, dat kunnen wij ook. Zeker met deze Angel.

0: zoveel toffe films gemaakt in de 80s. Footloose is daar één van. En dit stond op de soundtrack. Denise Williams. Soms heb je niet veel nodig om zo even te beseffen, het leven mag toch wel gevierd worden. Niet alleen op de grote momenten natuurlijk, maar ook gewoon op een doordeweekse donderdag. En het liefst doen we dat samen met jou hier bij Nostalgie. Ik had het vanochtend net voor 9 uur. Bart, onze nieuwsman, kwam gewoon spontaan een koffietje brengen in de studio. Heel attent. Meer heb je soms niet nodig om goed aan je dag te beginnen natuurlijk. Als je ook al zo'n geluksmomentje hebt gehad vandaag, mag je dat altijd laten weten in de Nostalgie-app. Terwijl we meezingen met Four Numblands en Coldplay.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een zingende start.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Go Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: Hits at Work.
12: Alexandra Potvin.

destination. What's going on dat het hier in Antwerpen terug donker is geworden, begot. Echt waar. Pittige buien op komst volgens mijn buienalarm. Dat ik niet altijd geloof. Maar het is zo, hè. Vandaag veel buien op komst. Elton John was ook wel echt kapot door het overlijden van Dolly Parton. Ook heel erg geraakt. Je hoort hem zo meteen nog eens met die prachtige single Your Song. En deze zou aanstaande zaterdag 68 worden. Michael Jackson, Bad.

Als je dit krijgt, dan is een andere liefdesverklaring niet meer nodig. Mooier kan niet natuurlijk. Your Song van Elton John bij Nostalgie. Op weg naar 10 uur doen we net Bryan Adams en Melanie C.

0: Maar ik blijf gewoon in de goede muziek op.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Zo'n beetje Fleetwood Mac op donderdag voormiddag. Mm-mm. Niet slecht, denk ik.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC. Beweegt met je mee.
5: Mannekes! Bombetti zijn het augustus, hè?
6: Ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
13: Een receptje met vis.
14: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
13: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
17: En, wat gaan we vandaag doen?
18: De badkamer renoveren!
17: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
19: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
17: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
19: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
18: Yay!
19: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
20: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
1: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Millies via onze app of op nostalgie.be.
0: Nostalgie. En goedemorgen, het is ondertussen 2:40. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En blijkbaar blijven we toch betalen met onze klassieke bankkaart.
21: Ja, de digitale portemonnees zoals Apple en Google Pay en betalingen via artificiële intelligentie kennen veel minder succes, bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Omdat mensen digitaal betalen met hun gsm of smartwatch nog altijd omslachtig vinden. Want je moet eerst je toepassing ontgrendelen met een pincode, gezichtsherkenning of een vingerafdruk. En daarna je betaalkaart kiezen die eraan verbonden is. En met de gewone bankkaart gaat alles toch nog veel sneller. 6 op de 10 vertrouwen ook AI-betalingen nog altijd niet. Ruim 230 Grieken raakten sinds begin dit jaar besmet met het West-Nijl-virus. Dat zegt de Griekse gezondheidsdienst. 19 mensen stierven aan de ziekte. En de laatste 2 weken verdubbelde het aantal besmettingen. Het West-Nijl-virus verspreidde zich nu ook al in 12 landen in Europa. Gisteren stierf in Nederland iemand aan de gevolgen van die ziekte. In ons land zijn er nog geen besmettingen. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggenbeten. De meeste mensen merken er bijna niets van. Zwakkeren en ouderen lopen wel een groot risico. En na de overstromingen in het Himalaya... Himalaya-gebergte in Nepal aan de grens met Tibet blijven meer dan 650 buitenlanders vermist, onder wie 3 van de 15 Belgen die in de regio wonen. Dat meldt het Nepalese ministerie van Toerisme en buitenlandminister Prevot, die bevestigt dat nieuws. Zeker 165 mensen verdronken toen gisteren morgen een gletsjer instortte en aardverschuivingen en modderstromen veroorzaakte in Nepal. En de Dalai Lama, de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten, die sprak als een medeleven uit met de slachtoffers en hun families.
1: Nostalgie weer.
21: Van de zon voorlopig nergens sprake, denk ik.
0: Stilaan, nee, echt niet meer.
21: Neemt die bewolking opnieuw toe, tot 31 graden zelfs. Vanavond gaat het dan onweren, plaatselijk hevig met veel regen. Morgen wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweer en tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maxima van 17 tot 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
12: Alexandra Potvin.

Ik zit hier de hele tijd te niezen. Misschien ben ik allergisch geworden aan mezelf. Hey, dit is Hits at Work met elke weekdag Generation 80s en 90s. Ja, dat zijn de decennia die zoveel voor ons betekend hebben. We hebben er onze jeugd in beleefd met ook veel herinneringen. En daarom blijven de hits uit die periode ook zo belangrijk voor ons. Marcia en ik spelen er elke dag twee die met elkaar verbonden zijn met hetzelfde thema. Dus rond 11:15 ga ik dat ook weer doen. En ook de films uit de 80's waren fantastisch. Bijvoorbeeld The Blues Brothers, waaruit deze hit kwam. Everybody needs somebody to love.

0: völlig losgelöst von der Erde. Helemaal los van de wereld. Peter Schilling is een Duitser. Steve Blij stuurt. Goedemorgen, Alexandra. Wunderbaar. Dat vind ik ook. Zo af en toe een goede Duitse hit uit de 80's. Die Peter Schilling was trouwens gek op science fiction, op astronauten en aliens. Kwamen allemaal voor in zijn muziek. Daar zou ik nu ook niet echt gelukkig van worden. Dit is Nostalgie Donderdag voormiddag. John Newman, die komt er zo meteen aan, na Britney Spears.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
3: Maar nee. Dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Voor die
8: goeiemorgen
7: waarbij je het liefst opstaat met
8: een rustig deuntje.
7: En voor de...
9: Goedenavond!
7: Waarbij je de dag wil verteren door te...
9: Dansen op deze toppers.
7: Voor wie non-stop info zoekt.
8: En nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even...
10: Alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: We are...
12: Nostalgie.

Vandaag de verjaardag van de film Mary Poppins, dat zei ik daar straks al. En Mary Poppins kan je blijkbaar deze zomer ook nog tegenkomen in Disneyland Parijs, waar ze voor een soort van muzikale show zorgt. En je weet het, elke ochtend kan je tickets scoren voor Disneyland bij Veronique en Sander. Om 7:45 speelt Veronique de quiz van je leven. 1 vraag uit je geboortejaar, 1 van toen je 10 was en 1 van toen je 20 was. Bij elke vraag kan je je ticket verdubbelen. Morgenochtend bij de oproep je geboortejaar sturen in de Nostalgie-app. En dan zit je daar binnenkort misschien in Disneyland Parijs.

Donderdag voormiddag, het is een beetje donker. Ik ga jouw donderdag voormiddag wat opfrissen. En leuker maken met deze hit van Journey. Ik weet het dat zoveel onder jullie dat een ongelooflijk tof nummer vinden. Hier is Don't Stop Believing.

0: Het is echt heel donker, maar jullie muziek maakt licht in de duisternis. Stuurt Ans in de Nostalgie-app. Dankjewel, Ans. Daarvoor doen we het natuurlijk. Zometeen in Generation 80s en 90s gaan we naar huis. Al is dat bij beide songs niet letterlijk. Wat ze echt vertellen, dat hoor je na Maria McKee en Jamie Lydell.
1: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
0: Goedemorgen. Met de Joor.
2: Goedemorgen, lieve schatjes.
0: Hey, zeg, je hebt ook een nieuwe hond. Hè? Dus jij herkende mijn verhaal wel een klein beetje. Hè? Zo dat plassen en dat janken en zo. Hoe is dat bij u?
2: Het janken is al beter, maar de pipi en de kijk is nog overal. Hè?
0: Maar hoe doe je dat dan? Heb je een soort van regelmaat? En ik geef een applaus als ze dat pieken doen?
2: Nee, applaus is alleen maar als ze beginnen te zingen.
1: Luister ook morgen naar... Met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Wat was dat?
7: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
6: Flashy.
7: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
1: It's at work.
8: Alexandra Potvin.

0: Uit de film Days of Thunder met Tom Cruise, waarvan ik eerlijk gezegd niet zo onder de indruk was, maar wel van deze hit daaruit. Maria McKee en Show Me Heaven.
1: Generation 80s en 90s.
0: Dat zijn hits verbonden door iets gemeenschappelijks. Twee bij mij, twee bij Marcia ook straks tussen 2 en 3. En vandaag is dat thuiskomen, al hoef je dat bij de volgende twee hits niet letterlijk te nemen. In de 90s vliegen we eerst heel ver weg met een van de grootste hits van Savage Garden uit 1998. To the Moon and Back. Over iemand die verlangt naar liefde, geborgenheid en vooral naar een plek waar je je echt begrepen voelt. Naar iemand dus bij wie je kunt thuiskomen. En eerst naar 1980 met Diana Ross. Een nummer geschreven en geproduced door de mannen van Chic, I'm Coming Out. En dat is dan weer geen thuiskomen bij iemand anders, maar vooral bij jezelf. Durven tonen wie je bent, jezelf niet langer verstoppen en voluit naar buiten komen. En dat thuiskomen bij jezelf is niet eens zo ver gezocht, want Nile Rodgers die kreeg het idee voor I'm Coming Out nadat hij in een club in New York drag queens spotte die eruit zagen als, jawel, Diana Ross.

Generation 80s en 90s met vandaag hits met als thema thuiskomen. Ik speelde I'm Coming Out van Diana Ross en deze van Savage Garden, To the Moon and Back. Nog meer thuiskomen bij Marcia tussen 2 en 3. Ook zij heeft een 80s en 90s hit met een mooie boodschap, dus straks zeker luisteren. En na 11 uur, pipi en kaka verhalen, ja sorry, van hondjes met Dior herkennen zichzelf in de slapeloze nachten van Veronique door haar 3 honden. En Meteor heeft sinds kort ook een puppy. En daarom stuurde hij Veronique vanochtend spontaan een berichtje. En dat leidde tot een zeer amusant gesprek. Ik neem je daar nog even mee terug naartoe na 11 uur. En dit is Jerry Rafferty.

0: Straks. Bij Nostalgie. That don't impress me
1: much. Bij Shania Twain moet je duidelijk met straffere dingen afkomen. That don't impress me much, hoor je zo meteen.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
6: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
9: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
1: Nostalgie. Het is bijna 11:01. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En fietsers voelen zich vooral onveilig wanneer auto's te snel of te dicht passeren.
11: Of als andere fietsers onverwacht inhalen. Dat bewijst een cijferonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Volgende week start het nieuwe schooljaar. Daarom vraagt ook Vlaams mobiliteitminister De Ridder aan alle chauffeurs om hun snelheid aan te passen en genoeg afstand te houden van fietsers. Zeker kinderen, want die hebben minder ervaring in het verkeer en schatten situaties niet altijd even goed in. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg kan binnenkort malafide handelszaken definitief sluiten. Terwijl ze dat nu nog alleen maar tijdelijk mag doen, komt door een nieuwe gemeentewet die burgemeesters meer middelen geeft om criminaliteit harder aan te pakken. Dat bevestigt ook binnenlandminister Quintin. In Antwerpen liet burgemeester van Doesburg dit jaar al een 30-tal winkels, handels- en horecazaken tijdelijk sluiten na feiten van drugshandel en fraude. En in de Brusselse gemeente Ever heeft het afgelopen nacht gebrand in een woonzorgcentrum. 10 bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook inademden, maar niemand was in levensgevaar. Zo'n 15 andere rusthuisbewoners die worden tijdelijk opgevangen in een ander woonzorgcentrum in het Brusselse. De oorzaak van de brand was accidenteel en de brandweer zoekt dat nog verder uit.
0: Nostalgie weer.
11: Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe bij 25 tot ja, soms wel 31 graden, alhoewel het niet overal zo aanvoelt, die 31 graden.
1: Niet.
11: Vanavond gaat het dan onweren, plaatselijk hevig met veel regen. Morgen wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweer en tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maxima van 17 tot 24 graden. En meer nieuws, dat vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Ja, het is hier bewolkt in Antwerpen, linkerover. Maar ja, kijk, er zijn nog plaatsen waar de zon schijnt. Nathalie de Poorter heeft een foto gestuurd. Blauwe hemel, zonnige groeten uit Einde bij Oudenaarde. Ja. Dat is jouw côté.
11: Dat is ja, in vogelvlucht 20 kilometer, maar toch inderdaad, dat is in Oost-Vlaanderen.
1: Voilà, kijk, daar voelt het misschien wel aan als 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
2: Alexandra Potvin.

0: De beste weermannen en weervrouwen, dat zijn de nostalgieluisteraars. Niek Walken stuurt blauwe hemel in Harelbeke met het bewijsmateriaal erbij, een foto. Ook in Arendonk, zon zegt Aniek, en een zonnige tuin van Karin Schoof in Dendermonde. Je hebt trouwens een hele mooie palmboom staan in de tuin, Karin. Nostalgie. Deze ochtend had Veronique het over haar slechte nachten. Haar drie honden houden haar al een paar dagen wakker met veel gejank. De kleine Cookie plast tegenwoordig ook overal, dus Veronique slaapt zeer slecht. En dat was heel herkenbaar in de app. Veel luisteraars die ook met tips kwamen. Maar Veronique kreeg ook een berichtje van Meteor. Hij herkende haar verhaal. Want hij heeft net een nieuw hondje, Fientje. Ook een maltipoe, zoals Cookie, van ondertussen 3 maanden oud. Dus dat is natuurlijk nog veel opkuisen.
1: De pipi en de kaka is nog overal. Hè. Het janken is al beter, maar de pipi en de kaka, dat is echt ja, een soort van... In een rusthuis zit ik eigenlijk zo.
0: Met die oor toch, in een rusthuis. Maar Veronique en Sander wilden vooral ook eens weten hoe hij dat dan doet met zijn optredens. Want gaat Klein Fientje dan mee?
1: Ja, ze is 1 keer mee geweest. Dat was wel heel veel janken. Ja, maar dat is natuurlijk... Maar die wordt daar wel in dat wattekes gelegd. Mannetjes, als je dan naar buiten komt met dat beestje, dat is ongelooflijk. Dus die heeft wel een heel mooi leventje. Eigenlijk, die kan pissen waar ze wil, kijken waar ze wil. Krijgt overal eten, mag overal slapen. Ja, het is wel fantastisch, denk ik.
0: Het leven van een puppy volgens Meteor, ja natuurlijk. En als je ze meeneemt naar optredens, dan wordt die rot verwend. Dat is ook niet zo goed natuurlijk. Je moet een beetje de lijnen trekken voor kleine puppies. Maar in ieder geval, het was allemaal herkenbaar.

0: Een flinke schoot kitsch en daarbij dan de country-legende Tammy Wynette. Het was een vreemde combinatie, maar het werkte wel in 1991. Ik botste onlangs op Facebook op het account van de Rock'n'Roll Hall of Fame. En daar zag ik een live versie van Kiss van Prince. Nog maar sinds begin augustus staat dat online. Ongelooflijk funky. Prince die speelt natuurlijk met dat nummer en dan die blazers daarbij. Je hoort meteen waarom hij live zo uitzonderlijk was. Al blijft het natuurlijk ook in zijn eenvoud schitterend, die song. We luisteren er nog eens naar over een kleine 3 minuten.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Ah, oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

De dagelijkse actualiteit in het oor houden? Dat kan via Luister in de app van Nieuwsblad. Met onze scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Maar nu ook met elk uur het meest recente nieuwsoverzicht. Luister naar het nieuws via het koptelefoontje in de app van Nieuwsblad.

Voel je het ook? Het weekend is al een beetje aan het zwaaien in de verte. Queen hoor je met Don't Stop Me Now. Maar er zijn natuurlijk allerlei gevoelens. Dat is altijd zo. Thuiskomen, daarover gaat het vandaag in Generation 80s en 90s. Ik speelde voor 11 uur twee hits met dat thema. Marcia doet het straks ook tussen 2 en 3. En Sabine stuurde een berichtje in de Nostalgie-app. Ik kon altijd thuiskomen bij mijn moedertje lief. Vandaag al 12 jaar uit mijn leven gerukt toen ze nog maar 57 was. Graag een mooi plaatje om maar extra te herinneren vandaag. Wel Sabine, ik voel met je mee. Een mama die blijf je altijd missen. Ik heb een hit over naar iemand verlangen die er niet is. En ik ga het spelen voor jou en je mama. En misschien ook wel voor iedereen die iemand mist. Want dat hebben we allemaal wel eens, dat gevoel. Je hoort Richard Marx en Right Here Waiting naar deze Christina Aguilera. Genie in a Bottle.

0: Deze dag, 27 augustus 1989, kwam Richard Marx de Britse hitlijsten binnengewandeld met een nummer dat een wereldhit zou worden. En ja, we lieten ons hart even spreken voor Sabine, die haar mama al 12 jaar mist. Ik hoop dat het goed gedaan heeft. Maar zometeen gaat de energieknop weer helemaal open hier bij Nostalgie. Met de kreuners en de hit waarmee Nelly Furtado het EK voetbal kleur gaf. Een hele tijd geleden, ondertussen ook al 2004. Twee keer volle kracht vooruit.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Hits at Work.
9: Alexandra Potvin.

Net een foto gekregen in de nostalgie van twee stralende gezichten. Je weet het, we hebben in de zomervakantie tijdens de ochtend fantastische reizen weggegeven. Onder meer naar Merano in Italië, dacht ik. En Caroline stuurt, Katrien en ik zijn klaar om te vertrekken. De dame aan de gate wenste ons een fijne dag. Dat gaat zeker en vast lukken. Dankjewel, nostalgie, voor deze reis. Ja, dankjewel, Caroline en Katrien. Goed gespeeld en heel veel plezier. Stuur ons wat foto's, hè, als jullie daar ter plekke zijn. Supergraag. John Travolta en Olivia Newton-John nog eens met You're the One That I Want. En dit is toch wel een van mijn favorietjes uit de 80's. Rufus en Chaka.

weer vandaag buiten. Een half uur geleden hier in Antwerpen nog helemaal grijs. En nu is het blauwe hemel. Verrassingen genoeg. John Travolta en Olivia Newton-John. En we zijn op weg naar 12 uur naar Marcia Boirodi. Tussen 12 en 3. Eerst door de lunch en dan gewoon lekker verder met je werkdag. Of misschien wel een vrije dag. En een geweldige playlist, dat staat vast. Met ook Generation 80s en 90s. Met als thema thuiskomen. Ik heb nog deze van Madonna. Frozen. Dat gelukkig nog niet.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Toto, what day keeps the bad mood away, toch? Afrika komt dik in orde zometeen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
3: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een zingende start.
12: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Ternat!
13: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
12: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
13: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
14: Maatkastkunt online.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is exact 11:58. Nieuws met Bart van Langenhoven. En de dodental van de overstromingen aan de grens tussen Nepal en Tibet stijgt naar 270.
15: Ja, komt door die instorting van een gletsjer gisterenmorgen. Daarna ontstond er nooit gezien een modderstroom en aardverschuivingen. De beelden bewijzen dat ook. De Nepalese politie en hulpdiensten vrezen nog veel meer doden. In de regio blijven zeker 1500 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen, bevestigt Buitenlandse Zaken. Plotseling een golf van water, modder en stenen veegden volledige dorpen weg in dat Himalaya-gebergte. Duizenden hulpverleners zoeken er nog naar mogelijke overlevers. En het Nepalese leger evacueerde al honderden mensen met helikopters en speciale vliegtuigen. Het Rode Kruis denkt dat de omvang van die ramp in Nepal pas over enkele dagen echt duidelijk zal zijn. Fietsers voelen zich vooral onveilig wanneer auto's te snel of te dicht passeren of als andere fietsers onverwacht inhalen. Dat bewijst een cijferonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Volgende week start het nieuwe schooljaar en daarom vraagt ook Vlaams mobiliteitsminister De Ridder aan alle chauffeurs om hun snelheid aan te passen en genoeg afstand te houden van die fietsers. Zeker kinderen, want die hebben minder ervaring in het verkeer en schatten situaties niet altijd even goed in. En de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg kan binnenkort malafide handelszaken definitief sluiten, terwijl ze dat nu nog alleen maar tijdelijk mag doen. Komt door een nieuwe gemeentewet die ook alle andere burgemeesters middelen geeft, extra middelen om criminaliteit harder aan te pakken. Dat bevestigt ook binnenlandminister Quentin. In Antwerpen liet burgemeester van Doesburg dit jaar al een 30-tal winkels, handels- en horecazaken tijdelijk sluiten naar feiten van drugshandel en fraude.
0: Nostalgie weer.
15: Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe, al kan er plaatselijk ook zon schijnen bij 25 tot 30 graden. Vanavond gaat het dan onweren, plaatselijk hevig met veel regen. Morgen wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweers en tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Een weekend maximaal van 17 tot 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We
16: are. Music. We are. Nostalgie. Hits at work.
17: Marcia Barodi.
18: En je weet, hier bij mij is de kans op een goede toto net iets groter. Superfan tot het niet meer kan. Tijd om de Rains nog eens te gaan blessen. Waar anders?

Gimme Love van de Radio's. Nou, Bart Peters kan toch ook weer terugblikken, hè, op een mooie zomer. Nostalgie. Veel geslaagde shows gespeeld, vol ambiance. Ik vind het zo geweldig om te zien eigenlijk. Gewoon eeuwige spring in het veld. Die man blijft. Dat kleindochtertje dat hij vorig jaar mocht verwelkomen, gaat de tijd van haar leven hebben met zo'n opa. Of paps, was het zeker, hè? Paps Bart. Zo schattig. Hopelijk ben jij ook klaar vanmiddag voor de tijd van jouw leven met de beste muziek. Bij je lunch en bij de rest van de werkdag, zoals het hoort hier bij Nostalgie. Daar is Billy Joel al met Honesty.

0: praten helpt. Baby Talk. Alicia bij Nostalgie. Het zijn de laatste weken intussen van Hooverphonic. In de vertrouwde formatie met Gijken en Remo. Allebei stoppen ze ermee na deze zomer. Straks hoor je hier bij mij de fenomenale stem die het vanaf dan weer overneemt. Over exact 5 minuten.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter. Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Over van ik. Na de zomer dus terug met Noemi Wolfs aan de microfoon. Die andere stem die ons hartje gestolen heeft door de Over van ik jaren heen. Al is het wel een tijdelijke terugkeer voor een paar symfonische concerten. Maar ik zou er zeker niet kapot van zijn mocht Noemi nog een beetje langer aanblijven. Hun eerste reunieshow spelen ze op 13 september, zie ik, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op naar Nick Kershaw nu.

0: zomer een stralende zon boven onze studio hier in Antwerpen. Ah, hopelijk zie en voel jij hem ook daar aan de andere kant van de radio. Kan er misschien zelfs een middagpauze in open lucht tussen. Ik zal Robbie Williams sturen met een collectieve meezinger voor bij dat lekkere weertje. Komt eraan naast Stevie Wonder.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Mannekes! Bombetti Sint Augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
5: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
9: Oh
8: zegt.
7: Oh, Quadro.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Ben jij een ochtendmens?
15: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
14: een vette schijf.
15: Zelfs in een monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Hits at Work.
17: Marcia Barodi.

Robbie Williams, Millennium. In de laatste dagen alweer van de zomervakantie. De volgende week rond deze tijd staan onze kinderen weer met twee voeten in een nieuw schooljaar. En ik merk ook bij mij thuis een beetje gezonde spanning daarvoor. Want er start er eentje in het eerste leerjaar bij ons. We hebben zo gisteren al eens samen haar nieuwe boekentas ingepakt met alle spullen die ze dus vanaf nu nodig heeft. Dat zijn er wel wat meer dan in de kleuterschool. En dan besef je zo zelf plots weer even hoe spannend het allemaal was. Hè? Vroeger een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester, misschien ook een paar nieuwe vriendjes. Nieuwe dingen ook om te leren en te ontdekken. En ook weer nieuwe dingen om bezorgd over te zijn als ouderen. Hoort er ook bij allemaal. Zometeen een dikke 80's hit van een held die zelf nog voor de klas heeft gestaan. Je hoort er meteen naar Kylie Minogue. Heerlijke beats hier. On a night like this.

0: Boyzone.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En we beloven, blijven nog even hangen tussen de boybands. Backstreet Boys. Over 4 minuten.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Torfs!
4: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
6: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
0: Lekker.
7: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig, vertel me meer.
7: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
7: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
0: Nostalgie. Het is 2 voor 1. Tijd voor het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En we beginnen met een oproep van de onderwijskoepels vlak voor de start van het nieuwe schooljaar.
8: Ja, want leerkrachten moeten meer tijd en ruimte krijgen om zich bij te scholen in het onderwijs. Dat vragen de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf dit schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor opleidingen. Je hoort Valentina Kools, de topvrouw van het OVSG.
9: Het is natuurlijk belangrijk dat leerkrachten dat ze zich blijven professionaliseren. Als je kijkt naar de lagere school, de komende jaren gaan we inzetten op een nieuw curriculum op kennisrijke minimumdoelen. Dus is het ook daar des te belangrijker dat zij tijd hebben om samen in team zich te professionaliseren en na te denken over hoe gaan we die vernieuwing aanpakken.
8: De onderwijskoepel zit erover samen met bevoegd minister Zuhal Demir. Die hoopt eind dit jaar een akkoord te bereiken. De dodentol in Nepal blijft intussen oplopen. Er zijn nu al zeker 332 doden geteld na de zware overstroming daar. De Nepalese politie en hulpdiensten vrezen nog veel meer doden, want er zijn ook al zeker 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen, bevestigd Buitenlandse Zaken. En de kopstukken van een bende Chinese mensensmokkelaars krijgen celstraffen tot 7 jaar. Dat heeft de Gentse rechtbank beslist. In totaal zijn 33 mensen veroordeeld voor mensenhandel en bendevorming. De Chinese bende had jonge Chinese vrouwen naar Europa gebracht. Ze beloofden de vrouwen dat ze rijk gingen worden, maar ze dwongen hen de prostitutie in. 4 leden zijn ook veroordeeld aan mensenhandel met de dood tot gevolg. Want 1 slachtoffer werd gedood door een klant.
1: Het weer met Erwin Franks.
10: Vanmiddag is het in eerste instantie op vele plaatsen droog met zon. Het warmt flink op tot 28 graden. Maar in de loop van de middag en vanavond gaat het opnieuw regenen. Het gaat om fikse buien met kans op onweer, windstoten en hagel. Het wisselvallige weer krijgt morgen een vervolg met nog meer onweerachtige buien. Het wordt wel iets frisser tot 23 graden. Het weekend verloopt licht wisselvallig met zon en wolken. Met nog altijd kans op enkele buien bij 23 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
5: music.
1: We are
5: Nostalgie.
1: Hits at work.
0: Marcia Borodi.

over fouten maken. Dat doen we allemaal, dat is onvermijdelijk. Maar meer nog hebben ze bij The Human League deze song geschreven als aanmoediging om menselijk naar elkaar te blijven kijken. Ik vind het eigenlijk nog altijd een heel relevante song in een tijd waarin we toch vooral online soms echt wel onnodig hard kunnen zijn voor elkaar. Nu, hier in Hits at Work land je sowieso zacht, straks lekker zacht, met twee topsongs over je thuis voelen. En nog wel uit twee van onze favoriete decennia ook. Voor over goed half uur zoiets.

0: van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
2: Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar, spelletje.
1: Maar nee. Dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

It's Fever, Bee Gees. Dat is slim van Annelies. Annelies Maas uit Zemst, ze stuurt net haar geboortejaar al even door, zie ik in de Nostalgie-app. Want ze heeft blijkbaar twee grote Frozen-fans in huis die staan te springen. Om nog eens naar Disneyland te kunnen gaan. Ja, het is het moment natuurlijk wel, hè, Annelies, met die nieuwe Frozen-themawereld daar in het park. Ik hoor dat je onder andere kan gaan rondwandelen in het Koninkrijk Arendelle, helemaal nagemaakt zoals in de films. Geloof me, ik heb ze thuis ook al miljoenen keer gezien met die twee. En die torenhoge Noorderberg, hè, met daarop het iconische ijspaleis van Elsa, moet ook indrukwekkend zijn om naar te kijken. Ik ga mijn tickets braafjes betalen binnenkort, maar jij kan ze gewoon winnen. Gratis en voor niks, door mee te doen aan de quiz van je leven bij mijn lieve collega's van de ochtend. 3 korte vragen in totaal, die dus afhangen van het jaar waarin jij geboren bent. En per juist antwoord mag je meer mensen meenemen naar Disneyland Parijs. Gewoon even je geboortejaar sturen in de Nostalgie-app. En luister naar Sta op met Veronique de Kok. Morgen vroeg weer een nieuwe kans om 7:15. Veel succes.

0: The Runaway Train van Soul Asylum. Dan blijft toch een aangrijpende videoclip, vind ik. Met die foto's van vermiste kinderen en jongeren. En een aantal van hen kwam gelukkig ook weer veilig thuis dankzij die video. En laat dat nu net ook het thema zijn waar we vandaag de 80s en de 90s mee verbinden hier in Hits at Work. Thuiskomen. En dat kan op verschillende manieren. We duiken er samen in na The Chorus en Bruce Hornsby. En The Range heb je ook nog te goed van mij.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oh, dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
10: Quadro. We are music.
12: Hits at work.
13: Marcia Borodi.

0: Generation 80s en 90s.
1: Elke dag verbinden we de 80s en de 90s met elkaar hier in Hits at Work. De decennia waarin we met veel zijn opgegroeid en fantastische muziek hebben beluisterd. En dus krijg je bij Alexandra en mij telkens twee songs uit die mooie tijd die gelinkt zijn door een thema. Vandaag gaan we voor twee hits met thuiskomen als rode draad. Dat kan fysiek, na een lange dag op het werk. Maar soms vind je je thuis ook nog ergens anders dan op de plek waar je meubels en je vertrouwde spullen staan. Daar heeft onder andere Phil Collins een bloedmooie song over geschreven in de 90s. Over een persoon in je leven hebben bij wie je altijd jezelf kunt zijn. Je geliefd, gesteund en beschermd voelen. Ook wanneer je niet fysiek bij elkaar bent. Een toppertje uit de Tarzan soundtrack, die krijg je zo van mij. Eerst thuiskomen in dat zalige gevoel van een nieuwe verliefdheid. Die vlinders in de buik. Die aantrekkingskracht die je hele lijf overpakt. Je verrassend op je gemak voelen bij iemand die je eigenlijk nog niet kent. Maar wel weten, bij die persoon wil ik zijn. Dat gevoel in een heerlijke 80s hit van Michael Jackson.

0: straks bij Nostalgie.
1: Openaar Crowded House.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nostalgie. En zo is het alweer 2 voor 2. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. De gevangenisbonden trekken opnieuw aan de alarmbel, Frank.
7: Ja, dat doen ze na een nieuw geweldsincident in de gevangenis van Haren. Een gedetineerde viel gisterochtend een bewaker aan tijdens het uitdelen van de koffie. 3 andere bewakers kwamen helpen, maar zij werden ook aangevallen. Ze moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Het is al het zoveelste geweldsincident in de gevangenis van Haren. De vakbond benadrukt dat er meer personeel nodig is en dat de leefomstandigheden van de gevangenen beter moet. Leerkrachten moeten meer tijd en ruimte krijgen om zich bij te scholen in het onderwijs. Dat vragen de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf dit schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor opleidingen. Je hoort Valentina Kools, de topvrouw van het OVSG.
8: Het is natuurlijk belangrijk dat leerkrachten dat ze zich blijven professionaliseren. Als je kijkt naar de lagere school, de komende jaren gaan we inzetten op een nieuw curriculum, op kennisrijke minimumdoelen. Dus is het ook daar des te belangrijker dat zij tijd hebben om samen in team zich te professionaliseren en na te denken over hoe gaan we die vernieuwing aanpakken.
7: De onderwijskoepel zit erover samen met bevoegd minister Zuhal Demir. Die hoopt eind dit jaar een akkoord te bereiken. En David Goffin neemt in oktober afscheid van het tennis. Hij speelt een laatste keer op de European Open in Brussel van 17 tot en met 25 oktober. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Goffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met tennis. Het is extra bijzonder om een carrière af te sluiten voor eigen publiek, zegt Goffin. Hij hoopt nog 1 keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans.
0: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag en vanavond neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen met lokaal kans op een onweer. Maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en het wordt ook een pak frisser rond 23 graden. Het weekend blijft bewolkt met regelmatig ook een bui tot 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Hits at Work.
1: Marcia Borodi.

Dirk Rutsaert is ook al aan het meedenken. Michael Bublé heeft ook een prachtige song over thuiskomen, stuurt hij. Home, maar ja, dat is niet 80s of 90s natuurlijk. Let me go home. Gelijk heb je wel, Dirk. Prachtige song. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Maar wie weet, Dirk, als we ooit opschuiven van generation 80s en 90s naar de Nilies op een dag, dan kan het wel perfect natuurlijk. Merci voor het enthousiasme in elk geval. En ook tussendoor nog een toffe suggestie van Monique Janssens in de Nostalgie-app. Zij luistert mee vanuit Waregem. En zij vindt het misschien wel een leuk idee om morgen een paar 80s en 90s songs te zoeken in het thema Zotjes doen. Het zou wel heel gepast zijn natuurlijk, op Meezing vrijdag. Ik ga het een keer overleggen met Alexandra. Wie weet gaan we er morgen wel mee aan de slag. En als je zelf misschien ook nog een leuk thema-idee hebt waar we muziek aan kunnen linken in generation 80s en 90s, stuur gerust door in de Nostalgie-app, net zoals Monique heeft gedaan. Nu spanneer ik jou met Elton John en Kiki Dee.

Award voor powerduet van de dag gaat naar Bryan Adams en Tina Turner deze keer. It's Only Love. En we hebben ook al een pittige babbel met Salt en Peppa op de planning. Dat is voor over dikke minuut. Zo staat

0: voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

ook bij de Belgische staat een dingetje deze week. Met het verschil dat je daar nog wel een stukje meer uitleent dan die een euro waar Ello blijkt zo vriendelijk om vraagt. Of hier bij Nostalgie teken jij met een gerust hart in op de grootste hit. De hele dag door, zonder risico's. Zometeen nog wat extra zon met London Beat. Maar eerst nog langs Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart.

0: no, no. Gloria Gaynor. Never can say goodbye. En dat is ook nergens voor nodig deze namiddag. Want jij staat op 2 minuten van een joekel van een Springsteen-knaller. En ook een wereldhit die cadeau zat bij de aankoop van een appartement. Ja, daar kom ik straks nog op terug.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, oh, Quadro.
5: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
8: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
9: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
8: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
9: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
10: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Hits at Work.
14: Marcia Borodi.

Dat is een Amy Grant met kriebels in de buik. Baby, baby. En dan gaan we recht naar Duffy. Duffy, die haar grootste wereldhit een soort van cadeau kreeg bij de aankoop van haar appartement. Allee, dat is misschien een klein beetje kort door de bocht, maar ergens is het wel een beetje waar. Dat appartement kocht ze ooit van een gast die toevallig ook songwriter bleek te zijn. Ja, die twee belanden na de notariële formaliteiten samen op café. Dat klikt meteen tussen hen. Ja, en voor ze het goed en wel beseffen, hebben ze plots al twee songs op papier staan daar tussen pot en pint. Dit was er één van. Hit the beat and take it to the first now.

Mercy van Duffy. En nog veel meer van die lekkere meezingers in ons muziekcafé zometeen. Als je toevallig nog een lekkere slok zoekt voorbij je apéroplank, nog net voor het onweer vanavond. Sean en Linke hebben het bier gevonden voor de echte rockers onder ons. En het is een bier van een band die altijd, maar echt altijd, bij iedereen het beest naar buiten brengt als ze nog eens voorbij komen op de radio. Alleen is het een beetje spijtig dat de reviews van dat bier lichtjes tegenvallen. Maar goed, hun muziek daarentegen dik in orde. Nou ja, om ervoor te zorgen dat ze in je boxen zitten straks. Veel plezier in Sean's Muziekcafé. Voor mij krijg je Prince nog mee en zijn Purple Rain.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Dance Little Sister, nog een echte zomersingles op de valreep van deze zomervakantie. Want uitgebracht door Terence Trent D'Arby in juli 87.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
13: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
6: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
14: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
15: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
16: Ja, je hebt ui gezegd.
15: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
16: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
15: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
16: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
15: Maar dat telt toch niet?
16: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
15: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
17: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
18: Please don't stop.
6: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Blinden en slechtzienden krijgen verbeterde spraakbegeleiding bij geldautomaten.
19: Ja, Batopin heeft ruim 2300 automaten op zo'n 1000 locaties uitgerust met de nieuwe technologie. Er was al spraakbegeleiding in enkele geldautomaten, maar nu is die op punt gezet. Blinden en slechtzienden kunnen er vlot mee werken en moeten niet langer beroep doen op anderen. Arthur Joos legt je uit hoe het precies werkt.
11: Op elk van onze toestellen kan je gewoon je oortjes inpluggen. Dan start de functie automatisch. Dan wordt het scherm in privacy-modus gebracht. Niemand kan dan meekijken. En dan hoort de persoon die de oortjes ingebracht heeft instructies om transacties uit te voeren.
19: Tegen 2027 moeten 2500 geldautomaten uitgerust zijn met de vernieuwde spraakbegeleiding. Je kan opnieuw wandelen in de Hoge Venen. Nu de zware natuurbrand daar onder controle is, zijn de meeste wandelroutes weer toegankelijk. Dat meldt het toeristisch agentschap. Ook de luchtkwaliteit is opnieuw goed, nu ook de innemende rook is weggetrokken. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Dat blijft uiteraard verboden terrein. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand. Mogelijk is die ontstaan door maaiwerken met een landbouwmachine. En er is veel interesse voor de nieuwe staatsbonds. Op de eerste dag werd al voor zo'n 193 miljoen euro ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige uitgifte in juni. De staatsbonds hebben ook het hoogste rendement in jaren. Op 10 jaar tijd krijg je een netto rendement van 2,6% en die op 1 jaar zo'n 1,9%. Je kan nog tot 4 september intekenen.
17: Nostalgie weer.
19: Stilaan meer wolken, maar nog droog met maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht krijgen we felle onweersbuien met veel wind en hagel. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
14: Sean en Lenke.
1: De Max, subliem, fenomenaal. En zelf mag je ook rust nog enkele superlatieven verzinnen voor deze show, hoor. We maken hem tenslotte samen. Welkom in het clubje, welkom in ons Muziekcafé. We are

0: Innie Kamozie. Here comes the hot stepper. Coming in hot, zeggen ze dan. Dat is een beetje ons handelsmerk, Linken.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Als jij het zegt.
0: Zeg jij dat goed zingen of niet? Het is wel ja, zo stilte aan de andere kant van de lijn. Piep. Het is wel Jeudre die, hè, een van onze favoriete dagen. Jij was aan het wegdromen, hè, voor het komende weekend.
2: Die,
0: hè. Die wel de weekendplannen die je gaat maken. Hè. Het is wel een Jeudre die waarin er al eens een onweersbui op je hoofd kan vallen. Met druppels zo dik als golfballen. Maar dan kom je uiteraard gezellig schuilen hier bij ons in het Muziekcafé. Hè. We houden je sowieso weer tot 6 uur gezelschap. Dat is een belofte met de grootste hits aller tijden.
2: Straks rond 2:40 gaan we ook weten wie de winnaar wordt van onze Café Clash van deze week. We battelen al heel de week met artiesten die een eigen drankje op de markt hebben gebracht. Ja, en daar is nu wel echt toevallig heel veel rond te doen deze week. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk heb beslist, daar was ik ook een beetje over aan het nadenken, om te minderen met mijn Aperol-momentjes.
0: In uw geval misschien wel het best, ja.
2: Gaan we zo beginnen? Echt serieus, we zijn nog geen oefenist. 10 minuten bezig en dat zit alweer op mijn kap. Jongens.
0: Het moet een beetje plezant blijven,
2: heeft
0: collega.
2: Heeft er zin in.
0: Beste cafébazen. Straks battelen we met artiesten die hun eigen bier hebben gebrouwen. Eerst Donna Summer. She works hard for the money. Love you.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De Café Clash.
2: Ring ding ding, we gaan nog een laatste keer battlen deze week. We doen dat al een hele week. Als je een beetje opgelet hebt met artiesten die een eigen drankje op de markt hebben gebracht. Maandag was het gin, dinsdag wijn, gisteren een goed rummeke. En vandaag natuurlijk geen café zonder bier. Zoals daar zijn AC/DC.
3: Van de
2: Ja, de band op.

0: biertje, krijgt de heel toepasselijke naam Hops.
1: AC/DC of Hanson? Jij kiest.
2: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes, het is eind augustus, hé.
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hé.
10: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Lotto is op zoek naar een maag.
14: Een maag?
13: Met een baksteen erin.
14: Ah, zo.
13: Om je droomwoning te bouwen.
14: Ik zie graag een strakke fermette.
13: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
14: Hoe dan?
15: C'est bon.
13: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
17: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
18: Nog voor je kan denken.
19: Pas op voor die borduur.
18: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
9: Nee, schat, het is meun.
18: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
18: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
18: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Café Clash.
1: Artiesten met een eigen drankje, daarmee battelen we al heel de week. Het is vandaag de laatste, op donderdag is dat zo, dan weten we wat de eindstand kan zijn.
2: De winnaar.
1: 2-1 staat het momenteel voor Sean.
2: Ja.
1: Maar het ging tussen Hanson in Team Lenke of AC/DC in Team Sean. Het was maar waar je goesting in had. En ja, dat was redelijk duidelijk. Ilse van der Linden die probeerde nog heel enthousiast, zelfs met een pintje erbij, te stemmen voor Team Lenke.
2: Maar toen kwam Kim op gang bijvoorbeeld. Thunderstruck stuurt ze met de donderwolkjes. AC/DC natuurlijk, laat Jochen weten in de app. Sean, AC/DC of course, roept Nancy in hoofdletters in de app. Zonder twijfel, laat het maar donderen. Doe mij maar een AC/DC'ke, zegt Samona. Team Sean, Thunderstruck. Mijn vrouw stemt trouwens ook, Sean, maar zit achter het stuur, stuurt Patrick. AC/DC, natuurlijk, hel jij. Laten knallen, het is er het weer voor, zegt Luc. Moet ik nog verder gaan? Of
1: hé, hey, maar straks niet klagen als het hier
2: begint te donderen.
1: Als zot.
2: Bij deze mag het even. Komende 4 minuten 50 seconden lang. Alsjeblieft, beste cafévrienden. Het volk heeft gesproken.

0: maar kijk, we krijgen nu nog leuke tips door. Nog artiesten die een eigen drankje hebben gemaakt, zoals Rick Astley. Never Gonna Give You Hop, zo promoot hij zijn Astley bierke. Een bittertje met een vleugje gember laat Jamie weten. Merci, kunnen we al eens alweer uitproberen op een vrij moment. Maar nu moeten we eerst nog wat werken.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness.
0: Aan jou, denken.
2: Mooi en een hartverwarmend gebaar, ook vooral van Beyoncé. Want de Amerikaanse superster die heeft 1 miljoen dollar, zo'n 860.000 euro, gedoneerd aan de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Colombia. Met haar gift zorgt ze ermee voor dat de zwaarst getroffen mensen snel worden voorzien van noodonderdak en voedsel. Beyoncé volgt daarmee het voorbeeld van de Colombiaanse collega-zangeressen Karol G en Shakira. Ook zij doneerde al een smak geld voor de heropbouw van het land.
0: Supermooi.
2: Het muzikale nalatenschap van Dolly Parton is nog lang niet uitverteld. Want haar team laat weten dat er de komende tijd nog heel wat nieuwe projecten gaan verschijnen. De zangeres bleek tot haar allerlaatste dag keihard te hebben doorgewerkt aan nieuwe plannen. Zo zit er onder meer een Avatar-show aan te komen, een biopic, een documentaire en opent volgende maand in Nashville een gloednieuw Dolly Parton museum. En volgend jaar volgt er ook nog een musical over haar leven. En Eros Ramazzotti die moet zijn tournee uitstellen door een operatie aan zijn stembanden. Die operatie is goed gelukt, maar de dokter heeft hem een revalidatieprogramma opgelegd, waardoor hij niet op tijd klaar is om weer op het podium te staan. De geplande optredens in september, oktober en november in Noord- en Latijns-Amerika die worden daardoor jammer genoeg uitgesteld.
0: Dat is jammer, maar gelukkig staan cool in de

0: Merci.
1: Zometeen in Chance Muziekcafé.
0: Zeg maar, ik was aan het denken daarnet in het muzieknieuws. Eros Ramazzotti, die moet toch echt wel oppassen, hè, aan zo'n stemoperatie. Ik zou als zanger heel veel schrik hebben. Bij Bonnie Tyler is daar toch misgegaan?
2: Ja, ja, dat is waar, want die mocht 6 weken niks zeggen na zo'n operatie. Daar hadden we het vorige week nog over. Ja? En dat ging haar niet goed af, want die heeft op een bepaald moment per ongeluk keil uitgeroepen. En daardoor was hij zo hees geworden.
0: Maar hoe zou Eros Ramazzotti klinken na zo'n operatie? We gaan het zo dadelijk samen met jou eens testen.
3: Het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5,95 euro.

0: Maar dat zijn leuke berichtjes. Hè? De Philippe de Meij stuurt in de app. Hey Sean, Elenke, wat een toffe muziek. Ja, daarvoor zitten we hier, hè. Spice Girls.
1: Toeklap.
2: Ja, er is één ding dat eigenlijk wel wat begint op te vallen. De laatste tijd zijn er heel veel artiesten die stemproblemen hebben en een stemoperatie moeten ondergaan. Ja. André Hazes hadden we het vorige week nog over. Bon Jovi, die is eigenlijk ook nog maar net hersteld van zo'n grote stemoperatie.
0: Heel aan het sukkelen met zijn stem al, ja.
2: En daarnet in het muzieknieuws, Eros Ramazzotti moet nu ook een tijdje rusten na een operatie. Toch belangrijk dat hij dat doet, want als je dat niet doet, dan kan het ook fout lopen zoals bij Bonnie Tyler was gebeurd. En dan eindig je dus met een heel heese stem voor de rest van je carrière.
0: Ja, dus vroegen wij ons daarnet hier op de bureau al af van hoe zou Eros Ramazzotti klinken of kunnen klinken na zo'n operatie?
2: Ja, jij vroeg je dat vooral af.
0: Ik vroeg me dat uit. Ik heb ook even iets uitgetest met AI zo net met zijn stem. Want allez, het kan dus twee kanten uit. Hè. Optie A, ofwel loopt het niet heel goed met die operatie, loopt het een beetje mis eigenlijk en klinkt onze Italiaanse held zo. Otto toch? Nou, misschien haalt hij de hoge noten wel nog. Nu bijna. Oef, ja. Laten we vooral niet doemdenken. Zoals in het geval van Bonnie Tyler wordt zijn stem misschien wat heeser, zoals je zegt. En klinkt ze nog beter dan voordien, zoals dit.

0: grijs, zou Alex Calier gezegd hebben in zijn studie. Zijde
1: jong.
0: Maar dat is AI, dat ben ik niet.
1: Nee, dat heeft jij zelf ingezongen.
0: Dat is gewoon een fantastische na-operatieve Eros Ramazzotti, dit. We gaan hem even uitspelen, hè.
1: Grazie, ti esistere. Veel beter wel.

0: Straks in Chance Muziekcafé.
1: Ach, Technotronic. Als we zo nog eens een 90s fashion of zo doen bij Nostalgie, vind ik dat we die moeten boeken. Pump Up the Jam komt er zo aan.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een receptje met vis.
3: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
5: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 4, het nieuws met Fraukje Kaljon. Organisaties gaan noodhulp leveren aan Nepal.
8: Ja, onder meer Handicap International en Rode Kruis Vlaanderen gaan de slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal helpen. Er zijn intussen al 359 doden geteld en er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Volgens Handicap International staat het noodrevalidatieteam klaar om ziekenhuizen in de regio te ondersteunen. En ook Rode Kruis Vlaanderen zal noodpakketten opsturen, zegt Jan Poté.
9: De grootste prioriteit op dit moment zijn veilig drinkwater, tijdelijk onderdak, want heel wat mensen zijn ook dakloos, eerste hulp en uiteraard medische ondersteuning. En daarnaast moet er ook absoluut gewerkt worden aan het herstellen van de toegang tot het getroffen gebied, want bepaalde gebieden zijn gewoon niet bereikbaar.
8: Als je de noodhulpcampagne wil steunen, kan je de informatie vinden op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Ook in China stijgt de bezorgdheid. Aan de grensovergang met Nepal is een massa van 2 miljoen kubieke meter water ingesloten geraakt. Puin en brokstukken van de overstroming hebben een dam gecreëerd. Experten vrezen dat die dam zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Ze onderzoeken nu hoe ze die dreiging kunnen wegnemen. In Sint-Gilles in Brussel heeft de politie 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij. Ze werden dinsdagnacht al opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het is niet duidelijk of de 5 mensen iets te maken hebben met de schietpartijen de afgelopen dagen. Het onderzoek loopt nog. En aan de Vlasmarkt in Gent hebben archeologen een eeuwenoude begraafplaats ontdekt. Tijdens werken vonden ze 4 goed bewaarde skeletten van een vroeger kerkhof rond de Sint-Jacobskerk. De skeletten dateren uit de periode van de 11e tot de 18e eeuw. Er zouden minstens 240 mensen begraven kunnen liggen. De stad Gent heeft de werken stopgezet en kiest ervoor om de menselijke resten voorlopig niet op te graven.
0: Nostalgie weer.
8: Stilaan meer wolken, maar nog droog met maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht krijgen we felle onweersbuien met veel wind en hagel. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. En het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Chance Muziekcafé.
10: Sean en Lenke.

0: Dus voilà, nogmaals, vrijdag 30 oktober. Carré Willebroek, 90s party van nostalgie. Deze mannen boeken, please. Technotronic. Daar sta ik helemaal vooraan met mijn dansschoenen aan. Pump up the jam.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan weer samen op zoek naar de allerbeste platen ever. De allerbeste platen of all time. Dus eigenlijk songs die we heel graag doorgeven aan volgende generaties.
2: Ja, en na de zonsverduistering van 2 weken geleden kan je blijkbaar vannacht in ons land een maansverduistering zien.
1: We worden verwend.
2: Ja, 93% van de maan zal bedekt zijn. Het begint, ik heb het even opgezocht, rond 2:40 vannacht. En het duurt in totaal 5:41. Dus je hebt wel kans om er iets van te zien.
1: Ah.
2: Want om 4:30 vannacht, dus morgen vroeg eigenlijk, begint de gedeeltelijke verduistering in de kernschaduw. En vanaf dan zie je dus stukken uit de maan verdwijnen.
1: Maar
2: ik lig dan vooral nog in mijn bed.
1: Zwaartepitten, inderdaad. We gaan nu vooral in actie schieten door songs te verzinnen. Jouw favoriete platen. Maansverduistering brengt ons bij de letter M. Dus we gaan op zoek voor de Nostalgie Muziekcapsule naar de beste plaat volgens jou ooit gemaakt met als eerste letter in de titel de M. Stuur maar door in de Nostalgie-app.

0: Jimmy Cliff en Reggae Night.
1: Straks in Chance Muziekcafé
0: gaan we een plaat bij in de muziekcapsule stoppen. We zoeken van beste met de letter M als eerste letter van de titel. Als jij jouw favorietje met de letter M wel weet, stuur maar door in de app. Doe het nog snel.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
4: Ah, alles is gesorteerd.
3: Kast. Voor de interieurlover, de...
4: Amai zeg, wat een eyecatcher.
3: Kast. Voor de ouder, de...
4: Van wie is deze eigenlijk?
3: Kast. En voor de tiener, de...
4: Raak mijn spullen niet aan!
3: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
5: Maatkasten Online.
3: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: En, wat gaan we vandaag doen?
8: De badkamer renoveren!
7: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
9: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
7: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
9: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
8: Yay!
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
10: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
11: Ja, je hebt gezegd.
10: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
11: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
10: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
11: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
10: Maar dat telt toch niet?
11: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
10: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan een plaatje toevoegen aan onze Nostalgie Muziekcapsule. Een plaatje waarvan jij beslist hebt, ja, daar moeten mijn kinderen, mijn kleinkinderen en alle kinderen daarna zeker ook nog naar luisteren. En vandaag zochten we een song die begint met de letter M van Maansverduistering.
2: Dan zou je kunnen denken zoals Sharon Kolpart aan deze. Goeie Belgische van Oerfonic. Of je gaat voor Mamma Mia.
3: Mamma Mia.
2: Dankzij Carina Peters.
3: Mama, how can I resist it?
2: Of een goeie van Kim van Russel. Mike Oldfield en Maggie Riley. Al heel veel emmetjes op zich. Maar ook de titel Moonlight Shadow. En nog een schone, voortreffelijke suggestie van Ingrid Glorieux ook.

0: Maar de absolute winnaar, het meest binnengekomen, wordt deze.
1: Ja, go for launch.
0: Van Patrick de Vos, Runar de Bruyne en Philip Knaaps. Money for nothing van Dire Straits. We have

0: Ja, bad day. Ja, even discussie hier in het café toch.
1: Zometeen in Sjaans Muziekcafé.
2: Maar ik vind eigenlijk echt dat ik niks verkeerd heb gedaan. Ja. Maar niks.
0: Je hebt letterlijk de wet overtreden, Lenke.
2: Och jong, dat was echt gewoon een gênant momentje thuis.
0: Wel, vertel het dan ze biedt maar even op de radio aan onze cafévrienden.
1: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Goedemorgen, met de Joor.
4: Goedemorgen, lieve schatjes.
3: Hey, zeg, je hebt ook een nieuwe hond. Hè? Dus ik herkende mijn verhaal wel een klein beetje. Hè? Zo dat plassen en dat janken en zo. Hoe is dat bij u?
4: Het janken is al beter, maar de pipi en de kijk is nog overal. Hè?
3: Maar hoe doe je dat dan? Heb je een soort van regelmaat? En ik geef een applaus als ze dat pieken doen?
4: Nee, applaus is ik alleen maar als ze beginnen te zingen.
1: Luister ook morgen naar met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Mannekes, het is eind augustus, hè?
6: Ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
15: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
16: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Sjaans Muziekcafé.
19: Sjaan en Lenke.

0: Muziekcafé.
1: Allee, nu ben ik eens benieuwd wat onze cafévrienden ervan gaan vinden. Vertel maar,
2: Lenke. Ja, deze week dus een klein gênant momentje thuis. Ja. Ik was thuisgekomen en ik zag ineens een brief van de politie liggen in de gang. Was nog dicht en het was voor Bart, mijn vriend. En ik dacht, ja, lap, meneer heeft weer een verkeersboete, dus... Ik heb die brief open gedaan.
1: Ja.
2: Ik dacht, ja, ik wil weten hoeveel geld we weer kwijt zijn aan een flitsboete. Effectief een flitsboete stond daarop. En dan kwam Bart binnen achteraf, mega verontwaardigd, mega kwaad. Van, waarom heb je een brief open gedaan? Dat is niet voor u.
1: Ja, je kunt er wel lachen, maar dat doet het. Dus niet los van de persoonlijke voorkeur of dat uw partner dat wilt of niet. Dat is strafbaar, Lenke.
2: Mocht.
1: Hier met artikel 29 van de grondwet. Ik heb het opgezocht. Briefgeheim is onschendbaar. Met geldboetes, een werkstraf of zelfs de gevangenis. Echt waar, de gevangenis als gevolg.
2: Gevangenis. Ja, nu gaan we het krijgen. Dus
1: Bart heeft een punt, hè.
2: Dinsdag word ik hier uitgescholden voor hypochonder met mijn feitelijk bewezen bijna toch salmonella.
1: Nee.
2: En nu ook nog uitgescholden voor crimineel.
1: Maar allereerst... Oh, maar echt, horen jullie dit met z'n allen? He, je maakt dat alleen maar erger. Nu nog slachtoffertjes spelen ook. Ik heb daar eigenlijk... Ik zal even... Hier, ik heb er maar één woord voor. Allee, ene song. Hier, zie. Voilà. Shame on you.
0: Jean's Muziekcafé.
3: Nostalgie.
1: Zomaar een Bart zijn post open doen. Bart, ik ben voor u 10 euro.

0: En nog een kusje erbij van Sixpence None the Richer.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Zeg, we hebben hier een cafévriend, vriendin gevonden die hetzelfde heeft meegemaakt. Zodat open doen van een brief van de partner ongevraagd tegen de wet en al. Lin, dag Lin Schoenmakers, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
3: Hallo.
0: Lin, hallo. Vertel eens, je hebt hetzelfde meegemaakt. De criminele feiten daar bij jou aan tafel of in de woonkamer, weet ik veel.
2: Ik kwam thuis en mijn madame had mijn post open gedaan. En ik dacht van, allee, waarom doe je dat nu? Ah ja, maar het was van de politie en ik dacht dat het een parkeerboete was of een rode boete. Ik dacht van, ja, maar dan nog, het is toch mijn post.
3: Ja, maar ik snap, en was je boos?
2: Maar, ja, nee, niet echt. Niet echt boos, maar ik had wel zoiets van, allee, waarom doe je mijn post open?
0: Ja. Wat is het volgende? In de gsm beginnen checken en al.
2: Wat zeg je?
0: Nee, ik ben maar aan het zeveren, Lin. Maar jij dacht toch wel even van, oei, dit doe je niet. Of zo.
2: Oh, ja, toch een beetje. Nee. Ja. Misschien als ik aan de andere kant van de partnerschap zou staan, dat ik het misschien ook wel zou doen. Maar op dat moment
3: maar nu gaan we het krijgen, dus andersom wel.
2: Anders moet je eens vragen aan in een bacht, hè, of dat hij dat ook zou doen.
0: Ja.
3: Ah ja, nee, hij heeft duidelijk gezegd, ik zou dat nooit doen.
0: Oké.
2: Okay. Nee? Dus ah ja, oké.
0: Okay. Laten we anders gewoon om de vrede te bewaren ten opzichte van je partner in de eerste plaats, maar ook ten opzichte van het gerecht en zo, om elkaar geen rechtszaken aan te doen.
3: Of in de gevangenis te bewaren.
0: Ja,
3: dat willen we niet.
0: Dat is niet gezellig. Dat is niet dat scheuder, die gevoel dat wij hier belichamen in Chance Muziek Café. Gewoon niet doen.
2: Oh, in ons geval denk ik niet dat zo weg zou zijn, vrouwengevangenis.
0: Dat, allee, oei, maar dat is oké. Okay. Dat is een heel andere kwestie voor op een andere dag. Lin, merci dat je even mocht storen. Voilà, nu zijn we toch tot een bepaalde conclusie gekomen. Fijne donderdagavond nog.
2: Doei.
1: Muziekcafé. Nostalgie.

0: Straks in Charles Muziekcafé.
1: De Nederlandse helden van Golden Earring. En When the Lady Smiles.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: De goede namiddag, het is bijna 1 voor 5. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En organisaties gaan noodhulp leveren aan Nepal.
3: Ja, want er zijn intussen al 359 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. De reddingsdiensten hebben het moeilijk en kunnen alle hulp gebruiken, zegt Jan Poté.
4: De grootste prioriteit op dit moment zijn veilig drinkwater, tijdelijk onderdak, want heel wat mensen zijn ook dakloos, eerste hulp en uiteraard medische ondersteuning. En daarnaast moet er ook absoluut gewerkt worden aan het herstellen van de toegang tot het getroffen gebied, want bepaalde gebieden zijn gewoon niet bereikbaar.
3: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. En ook in China stijgt de bezorgdheid, want aan de grensovergang met Nepal is een massa van 2 miljoen kubieke meter water ingesloten geraakt. Puin en brokstukken van de overstroming hebben een dam gecreëerd. Experten vrezen dat die dam zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Ze onderzoeken nu hoe ze die dreiging kunnen wegnemen. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij kreeg zijn masterdiploma Sociale en Militaire Wetenschappen van zijn papa, koning Philippe. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren aanwezig op die ceremonie. Prins Gabriel wil paracommando worden en gaat nu een opleiding volgen. Hij stapt zo in de voetsporen van koning Philippe, want die haalde ook zijn paracommando brevette. En onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, hebben gestunt op het EK. Ze klopten nummer 9 van de wereld, Nederland, in een spannende vijfzetter. De allerbeslissende set eindigde op 13-15. De Yellow Tigers pakken nu 5-5 en zijn groepswinnaar. Dat is een ideale positie voor de 8e finale volgende week, want ze nemen het dan op tegen Duitsland of Slovenië.
0: Nostalgie weer.
3: Vanavond en vannacht krijgen we felle regen en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. En het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
5: Sean en Lenke.

0: Tournee-generaal.
1: Straks rond 5:20 trakteren we hier nog met een dagschotel. Dat is €50 om aan je avondeten te spenderen.
2: En 5:05 ondertussen, dat is het moment waarop jij misschien al klaar zit voor onze Tournee-generaal mix. Dag Tony.
3: Hallo, dag Linke, dag Jean.
2: Jij neemt ons mee naar de 90s vandaag, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal. Ik had er gewoon zin in. 1990, er zitten 3 hits in uit het gezegende jaar 1990, waarin Nelson Mandela vrijkwam, Duitsland weer één land werd en Home Alone in de bioscoop verscheen. En toch zijn het 3 zeer uiteenlopende hits.
1: Allee, laat dat 90s feestje maar losbarsten. Hef het glas, want wij geven een...
0: Tournee-generaal!

0: dat hij gesmaakt heeft.
1: Over smaken gesproken. Het is National Burger Day. We zouden het nog bijna vergeten. We hadden het er gisteren toevallig nog over. Zo achter de schermen. Met een allerbeste hamburger is die van de markt. Zo de kindjesversie. De simpele pistolet met ajuin en dan hoeveel ketchup en mayonaise.
0: Och, als je nu net zoals ons al het water in de mond krijgt, zo meteen kan je hier nog je dagschotel winnen.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, ja, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
10: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
11: ja,
10: toch?
11: Absoluut, ja, absoluut.
9: Krijg je een helder gehoor op de economie.
12: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
9: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
13: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
9: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
14: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
15: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
16: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon ja de mintjes. En ze heeft het vanavond over...
15: Ergernis en

0: De dagschotel.
1: We gaan nog eens trakteren op een dagschotel. Als je nog geen avondeten zou hebben op deze donderdagavond, even goed luisteren. Want wij gaan je zometeen drie fragmenten uit songs laten horen waar een link tussen zit.
2: Die link die kan je vinden als je de uitvoerders vergelijkt. Je kan het ook gaan zoeken in de titel of in de boodschap van het nummer zelf. Je mag je ook vooral ook doorsturen zo dadelijk in de Nostalgie-app. Maar dus eerst eens luisteren samen. Wat staat er vandaag op het menu?

Je kan nog enkele minuten mee op zoek naar de link tussen drie songs in onze dagschotel. We laten je nu nog een laatste keer de korte versie horen. En dan is het aan jou om nog snel de link één woord door te sturen in de app als je je avondeten wil winnen. Here we go.

0: Wat is de link? Laat maar weten in de app.
1: Het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo.

0: Best of My Love. Want hier in Sean's Muziekcafé alleen maar beste van beste. In dit geval van die Emotions.
1: De dagschotel.
2: 20 voor 6 is het ondertussen en dan trakteren wij hier op een dagschotel. We lieten daarnet drie fragmenten horen uit bekende nostalgieklassiekers en het was aan jou om de link of het thema tussen die songs te raden.
0: Goedenavond, Dorien de Pape uit Wachtebeke.
3: Hey, goedenavond.
2: Hallo.
0: Jokes, bijna weekend. Volgende week start van het nieuwe schooljaar ook. Is dat iets wat bij jullie thuis ook leeft, Dorien?
3: Ja, toch wel. Mijn zoontje is 12 en hij is heel excited om terug te vertrekken naar school en iedereen terug te zien.
0: Oh, wat 12? Is dat dan na het eerste middelbaar of nog het zesde leerjaar?
3: Dus nog het zesde leerjaar.
0: Oké. Maar goed, maar is er helemaal klaar voor niet te veel stress?
3: Nee. Misschien moet dat nog komen, maar voorlopig kijkt hij er wel naar uit.
0: Oh, dat is fijn. Hoe heet je zoontje trouwens, Dorien?
3: Guus,
0: you got this. Zeg dat Lenken en Sean van de radio het gezegd hebben. Zij, we zochten...
3: Ik ga hem doorgeven.
0: Ah, dat is lief. Voilà. Jij mag aan ons doorgeven wat de link was tussen de drie platen. Eerst gaan we ze even overlopen, wat we daarnet hoorden. Welke song en wie zijn dit, Dorien?
3: De Jackson 5.
0: Yep, met I Want You Back. Dan deze boys. Zeg maar hoor.
3: Ja, dat is Hanson.
0: Natuurlijk met Mbap en tenslotte...
3: En dan Kings of Leon.
0: Yep, You Somebody. Wat was de link, beste Dorien, die we zochten?
3: De groepen bestaan allemaal uit broers.
2: Yeah. Voilà, Dorien. Jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van €50. Smakelijk en welkom
3: super
2: in onze Nostalgieclub.
0: Yeah.

0: weer met Erwin.
1: Ja, Erwin Franks alweer aan onze lijn. En ondertussen Els van der Stappen ook in de app, want die vraagt, laat ons hopen dat Dendermonde gespaard blijft van de regen vanavond, want dan trekt de traditionele reuzenommegang katuit door de stad. Erwin?
2: Hey, goeie. Ja, het gaat om plaatselijke onweersbuien. Dus heel erg moeilijk om nu al te voorspellen of Dendermonde gaat gespaard blijven. Het is nog altijd warm, hè. Temperaturen in Mazeik is nu al opgelopen tot 30 graden. Maar het is wel op de meeste plaatsen nu nog altijd droog. Maar dat blijft dus niet duren. Vanavond en vannacht uitkijken voor felle regen en onweersbuien. Maar dus hopelijk niet in Dendermonde. Het zal niet overal tot een bui komen, maar waar het tot een bui komt, is er kans op wateroverlast, hagel, onweer. Dus toch een beetje voorzichtig zijn als je straks nog de weg op moet. Bovendien is het noodnummer 1722 geactiveerd. En dan morgen wordt het frisser, dan nog 22 graden met zon en wolken. Maar vooral na de middag komen toch weer regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. En dan het weekend, dat wordt minder nat. De droge momenten met zon die duren alsmaar langer. Al kan ik helemaal geen garantie geven op een 100% droog weertype. Een buitje is nooit veraf, maar het wordt in elk geval een stuk rustiger en stabieler op de weerkaarten.
3: Alrighty, dankjewel Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Yo, tot morgen. Café. Nostalgie.

George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. Applaus. Jawel, is wel op zijn plaats. Ook voor Tony, want die neemt je zo dadelijk om 6 uur mee naar de 80s en 90s met de strafste verhalen. Heeft ergens een rider gevonden van de mannen van Metallica, vragen ons niet waar. Maar er staat iets op dat je misschien niet meteen verwacht van zo'n harde rockers. Het is iets om te eten. Je ontdekt het zo meteen in 80s en 90s Heroes. Na Eurythmics.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. DeLeize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLeize-winkels gewoon open.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel, leef beter.
4: Code Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
0: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
8: Maatkasten Online.
9: Nostalgie. Goeie avond, het is 2 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. En er is vrees voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet is een grote natuurlijke dam ontstaan. Het water van een rivier kan daardoor moeilijk doorstromen en stapelt op. Experten vrezen dat die dam de komende dagen zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Bij de overstroming gisteren zijn al bijna 360 doden geteld. En er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode Kruis Vlaanderen en Artsen zonder Grenzen sturen intussen al noodhulp. Er komt geen doorstart voor de kamporganisator Freetime. Er waren nogthans 16 kandidaat-overnemers, maar het kwam niet tot een akkoord. Freetime ging begin deze maand failliet. Geen enkel kamp kon nog doorgaan. Intussen wachten honderden ouders nog op een terugbetaling. Het gaat om 75 tot 220 euro per inschrijving. Hoeveel ouders het geld nog kunnen recupereren is onzeker. En sport. Onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, hebben gestund op het EK. Ze klopten nummer 9 van de wereld, Nederland, in een spannende 5-setter. De allerbeslissende set eindigde op 13-15. De Yellow Tigers pakken nu 5-5 en zijn groepswinnaar. Dat is een ideale positie voor de 8e finale volgende week. Ze nemen het dan op tegen Duitsland of Slovenië. En in de ronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 6e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Pogačar leek lange tijd weer op weg naar een fenomenale solo, maar de Spanjaard Maas kon hem nog inhalen. Pogačar ontsnapte ook nog aan een val in de afdaling, maar uiteindelijk klopte hij Maas in de sprint. Hij blijft zo in de rode leiderstrui. En onze landgenoot De Bruyne werd nog knap 3e, maar hij grijpt net naast de witte trui.
10: Nostalgie weer.
9: Vanavond en vannacht krijgen we felle regen en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. 80s en 90s heroes.
11: Tony Talboom.
12: Michael Jackson, die wilde gewoon één namiddag anoniem ongestoord gaan winkelen. En het eindigde met 3 politieauto's en een volle winkelstraat. We are music. En hoe het vandaar verder ging, hoor je straks na Belinda Carlisle.

0: Dat is helemaal waar, hè. The music sounds better with you. Ook op deze donderdag natuurlijk.
1: 80s en 90s heroes.
0: En ik heb ook nog een paar leuke verhalen voor je mee. Los Angeles, 1989. Michael Jackson wil gewoon eens rustig gaan winkelen zonder gillende fans. Dus hij gaat volledig undercover. Pruik op, nepsnor, neptanden en een rode baseballpet. In een juwelierszaak begint hij ringen te bekijken, maar het personeel vertrouwt die vreemde man niet. Hij kijkt voortdurend in spiegels, frunnikt aan zijn snor en gedraagt zich volgens hen als een mogelijke overvaller. De beveiliging belt uiteindelijk de politie. Wanneer de bewaker hem vraagt waarom hij zo vermomd is, antwoordt Michael Jackson doodleuk: omdat ik Michael Jackson ben. Ja, niemand gelooft hem natuurlijk. Tot hij zijn snor afdoet. Binnen enkele seconden staat de winkel vol gillende fans. En de politie moet hem uiteindelijk beschermen. Hij wilde gewoon eventjes niemand zijn. Maar zelfs met neptanden bleef Michael Jackson onmogelijk te missen.
1: 80s en 90s, heroes.

0: de rare riderwensen van de rockbands. De hardste eis van Metallica die stond niet in hun geluidscontract, maar op het ontbijt, middag en avondbuffet. Zonder dat kwamen ze gewoon niet. Zometeen naar Rosella en Billy Joel.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoop, man!
0: Voor die
2: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
0: En voor de
4: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
8: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. Eén ticket kopen, één ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: 80s en 90s heroes.

0: in complete 80s look afgewerkt met een fluolint in de haren. Dress you up.
1: 80s en 90s heroes.
0: Metallica trekt de wereld rond met een rider van tientallen pagina's. Verzekeringen, veiligheidsregels, kleedkamers, catering. Maar tussen al dat zware papierwerk staat één zin in vette hoofdletters gedrukt. Very important that bacon be available at every meal and during day. Dus niet alleen bij het ontbijt, ook bij de lunch, het avondeten en blijkbaar op elk denkbaar moment tussen twee gitaarsolo's door. Bacon was heilig. Al de rest, ja, al de rest, nothing else matters.
1: 80s en 90s heroes.

0: Een plagiaatzaak, afgekocht voor 5 Britse pond. Echt gebeurd in een Londens restaurant, tussen de soep en de patatten dus. Hoe dat precies ging, hoor je straks na 80s met Prince en 90s met Gala.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen. Met de Joor.
3: Goedemorgen, lieve schatjes.
2: Hey, zeg, je hebt ook een nieuwe hond. Hè? Dus ik herkende mijn verhaal wel een klein beetje. Hè? Zo dat plassen en dat janken en zo. Hoe is dat bij u?
3: Het janken is al beter, maar de pipi en de kijk is nog overal. Hè?
2: Maar hoe doe je dat dan? Heb je een soort van regelmaat? En ik geef een applaus als ze dat pieken doen?
3: Nee, applaus is ik alleen maar als ze begint te zingen.
1: Luister ook morgen naar met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
1: 80s en 90s Heroes.

0: Als je straks iets raars voelt, dan is dat misschien die Invisible Touch van Genesis. En dat is meteen de knallende opener van het volgende uur.
1: 80s en 90s Heroes.
0: Vroege jaren 80, The Clash brengt het album Sandinista uit. Met daarop het nummer Charlie Don't Surf. Waarin de legendarische regel zit: Everybody wants to rule the world. En 5 jaar later scoort de popband Tears for Fears een wereldwijde nummer 1 hit met exact die titel. Clash-frontman Joe Strummer die pikt dat niet. Wanneer hij Tears for Fears-zanger Roland Orzabal toevallig spot in een restaurant, beukt hij recht op zijn doel af. Hij kijkt Roland strak aan en zegt: je bent me geld schuldig voor die titel. Roland Orzabal die knippert geen moment met zijn ogen, reikt glimlachend in zijn broekzak en trekt er een briefje van 5 Britse pond uit en geeft het aan Strummer. Echt gebeurd. De goedkoopste en meest relaxe plagiaatdeal uit de popgeschiedenis. Een wereldhit voor een paar pintjes.
2: 80s en 90s heroes.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Vanavond nieuw op Lay. Zeg eens ui. Met...
10: Ja, je hebt ui gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Lay. Een heel plezant spelletje.
10: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
9: Maar nee. Dat telt toch niet?
10: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Lay.
11: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
12: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Nostalgie. Een goede avond. Het is 3 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Het gevangenispersoneel dreigt met een dagenlange staking. De gevangenisbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor alle gevangenissen in ons land. Er moeten dringend oplossingen komen, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
14: We zijn de zomerperiode door nu en wat stellen we vast? Nog altijd een heel aantal gedetineerden te veel in die Belgische gevangenissen zitten. Dat we nog steeds heel veel personeelstekort hebben. Dat er heel veel problemen zijn nog steeds met infrastructuur en met veiligheidsapparatuur. Dat niet veilig werken is met een aanvaardbare werkdruk, maar dat ook de levensomstandigheden in die gevangenissen, dat die nog altijd deplorabel zijn.
13: De staking zou volgende week zondag starten en zal mogelijk langer dan 1 dag duren. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de afgelopen dagen. Maar we moeten ons geen zorgen maken, het vuur zou onder controle zijn. Bij de zware bosbrand is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In Nepal zijn 3 Belgen nog altijd onvindbaar na de verwoestende overstromingen. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De 33 landgenoten die zich via Travelers Online registreerden zijn wel veilig. De Belgische ambassade staat in nauw contact met de lokale hulporganisaties. Ook in het Chinese grensgebied zijn er voorlopig geen Belgische slachtoffers of vermisten. Bij de overstroming gisteren zijn al bijna 360 doden geteld en er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie dus die 3 Belgen. Club Brugge kent zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League voetbal. Club Brugge ontvangt onder meer het Engelse Liverpool en Aston Villa, het Noorse Bodo Glimt en het Franse Lens in zijn eigen Jan Breidelstadion. En zelf gaat het op verplaatsing naar het Italiaanse Inter Milan, Napoli, het Duitse Stuttgart en tegen PSV Eindhoven uit Nederland. En dan nog de ronde van Spanje, want daar heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 6e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Pogačar klopte de Spanjaard Maas in de sprint. Hij blijft zo in de rode leiderstrui. Onze landgenoot De Bruyne werd nog knap 3e.
15: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht krijgen we felle regen- en onweerspuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... You.

0: Ideatip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Mannekes! Bompie! Die zijn toch augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blief,
3: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
0: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeperchase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
8: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat.
3: Ternat!
9: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
8: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
9: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1.

we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De VOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Cara Latré.
2: Het zou gaan om drie vrouwen en zeker al twee collega's die daar in het rampgebied waren. Het is niet duidelijk, Vlamingen, Walen, Brusselaars zijn Belgen, maar we weten wel dat de laatste berichten die naar ons land, die naar familie zijn gestuurd, dat dat nu net was in die grensregio, in het gebied dat het zwaarst getroffen is.
1: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. En intussen is de dodentol gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. Nederland kwam als eerste op voorsprong. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Die nemen het over een half uur tegen elkaar op. Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens. En trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. Je hoort voorzitter Bart Verhagen.
3: Onze doelstelling is zeker bij de laatste 24, liefst de laatste 16 te eindigen. Onze droom is bij die laatste 8 te zijn. Hè. Maar dat is heel, heel moeilijk om te halen. Dat is een droom. En een droom moet je nastreven. Maar die loting verandert daar niet veel aan, eigenlijk niks aan. Het zal een hele uitdaging zijn om dat doel te halen.
1: Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De VOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
2: Op basis van betrouwbare informatie weten wij wel dat het allicht om drie vrouwen gaat. Onder wie ook twee collega's die werken bij AB InBev in Leuven. Dat zijn vrouwen die een Russische en mogelijk Russisch-Oekraïnse achtergrond hebben, maar wel degelijk een Belgisch paspoort. Zij waren samen op reis in de regio. De andere vrouw, dat zou een twintiger zijn uit Vlaanderen.
1: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is de dodental gestegen naar 392. In een privéschool in het oosten van Duitsland heeft een jongen van 19 twee mensen gedood. Dat meldt de politie. Het zou gaan om zijn ex-vriendin van 18 en een dertiger die tussen beiden wilde komen. De jongen werd opgepakt. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Er loopt een onderzoek. En geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. Je hoort speelster Emma Puvree.
3: Ik ben een beetje gefrustreerd na de wedstrijd. Ik denk dat we een gelijkmaker maken die wel goal is, maar daar kunnen wij dan niks meer aan doen. Oké, ik vond Nederland misschien wel in het algemeen de betere ploeg, maar we hebben kansen gehad. We maken een kans af. Ik heb gewoon niet veel woorden voor eigenlijk gezegd.
1: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist. Onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dat heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt. Robbie de Kaai.
2: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een rolachterstand van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
1: Sinds juli kunnen cipiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sport. Atlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf bekend in een video op sociale media. Bolingo is de Belgische recordhoudster op de 400 meter en werd in 2019 ook vice-Europees kampioene indoor in die discipline. Op de 4x400 meter pakte ze brons met de Belgian Cheetahs op het EK in Rome in 2024. De laatste jaren had ze vaak last van blessures. Bolingo is 33. Een grote teleurstelling bij onze Red Panthers. De hockeyvrouwen verloren hun halve finale op het WK van Nederland met 1-0. De Panthers maakten nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Onterecht, zegt speelster Stefanie van den Borre.
3: Wij spelen heel goed. We maken de 1-1. Wij hadden hier niet mogen verliezen. Ik denk dat je als scheidsrechter die slag niet mocht overroelen. Verdedigend doen we het goed. Aanval doen we het goed. We weten tegen Nederland dat we geen 30 kansen gaan krijgen. We weten dat we het van de kleine kansen moeten halen. Dus dat we efficiënt moeten zijn. En ik vind dat we het echt wel eigenlijk opnieuw beter hebben gedaan dan de vorige match.
1: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nogthans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are